0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
6: 6 uur Top Headlines krijg je van Lore.
7: Een goeiemorgen. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. En raakten 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in Brussel. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
8: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht. Niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
7: En Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi sluit zijn carrière bij de Argentijnen zo af met 208 caps en 126 doelpunten. Messi is 39, heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden.
5: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
9: Ik heb vanochtend al in vuur en vlam gestaan, Louis.
2: En is de brandweer moeten tussenkomen?
9: Nee, gelukkig niet. Hoe het zit, vertel ik je zo meteen.

0: en vlam, letterlijk.
1: Ja, moet ik me zorgen maken of niet?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik ga je een tip geven.
1: Oei.
0: Want jij bent ook een ochtenddoucher, toch?
1: Wel ja, ja.
0: Ja, hè? Heb je dat dan ook niet, nu dat zo weer wat kouder, alleen vanaf morgen, vooral vanaf vannacht, weer wat kouder gaat worden, dat je zo uit je douche komt, uit je hete douche, en dat je dan zo...
1: Ja, dat is wel goed voor wakker worden, als het zo vroeg is. Dat wel, maar ik haat het wel echt, ja, als het koud is, ja.
0: Ik ben gisteren naar de elektrowinkel gegaan en ik heb mij zo een klein badkamerverwarmingsje gekocht.
1: Ah, zo'n elektrisch vuurtje?
0: Ja, met een slimme stekker, waardoor ik daar een timer heb op kunnen zetten.
1: Oh.
0: Dus mijn wekker ging, en ik hoorde al vanuit mijn badkamer...
1: Ah, dat heerlijk ontspannen geluid.
0: Ja. En toen wist ik, oh, als ik nu naar mijn badkamer loop, dan heb ik een heerlijk warme omgeving.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: En had ik een scampi in plaats van een kleine garnaal.
1: Ja, oké. Okay. Genoeg informatie.
0: Nee, maar dat is zo. Ja, het was gewoon warm. Kijk, als je zelf ook met koude rillingen...
1: Ik denk de hele tijd, allee, ja, scampi zijn garnaal. Dat is niet goed.
0: Als je zelf ook met koude rillingen uit je douche komt...
1: Ja,
0: dan
1: nu
0: is het
1: wel, ja.
0: Dan is het misschien een tip voor jou. Ga je er iets mee doen?
1: Ik ben nog bij die scampi en die garnalen, sorry.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: Ja, geen scampi's, geen garnalen, wel gewoon heerlijke muziek die jij mag kiezen op deze woensdagochtend.
1: Oh, help. Ja, dus snel iets anders. Iets wat ons aan iets anders doet, denk ik.
0: Ik heb goed geslapen, hè, je merkt
1: het. Ja, ik merk het inderdaad.
0: Ja, het is woensdag, 7 oktober, goedemorgen, 7 over 6. En jij bepaalt waarmee de natie mag wakker worden. Dat is een zeer belangrijke taak, dat is het minste wat je kunt zeggen.
1: Ja, inderdaad, hij zei het al, het is woensdag, we zitten in het midden van die werkweek. Dus dat mag wel iets leuks zijn, iets wat vooruit gaat, iets wat zorgt dat we nog een goesting krijgen in de rest van de week.
0: Een beetje breek je weekje eigenlijk.
1: Ah, voilà, kijk.
0: Zo dat, hè. Kom maar door in de app, dan hoor je jouw favoriete track. Misschien wel zometeen.

0: Jonas Blue en mijn lieve Edge of Desire.
1: De dagelijkse dosis van...
0: Geert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hoe ziet jouw woensdag er vandaag uit, vriend?
2: Oh, een klein beetje werken.
0: Oh, een klein beetje.
2: Ja. Het is woensdag.
3: Halfdagske. Ja, je staat momenteel ook in het benzinestation achter ontbijt. Heb je dan thuis niets gegeten of zo?
2: Ik heb wel thuis iets gegeten, maar om 9 uur een croissantje is toch altijd leuk.
0: Amai.
3: Ja, dat vind ik ook wel. Ik moet eerlijk toegeven, om 9 uur begin ik ook altijd een klein hongerke te krijgen. Ik denk dat dat is omdat je te vroeg aan het ontbijten bent.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar ja, om 7 uur ben je werken en je moet een uurtje rijden naar je werk.
3: Voilà, dat kan je niet anders dan vroeg ontbijten natuurlijk. Dat snap ik volledig. Je had ook een goed idee om die dag te beginnen vandaag?
2: Ja, dat boy Tommy. Maar met Halloween, omdat dat nu donker wordt.
0: Je bent al helemaal in de sfeer?
2: Ja. En dat geeft dan ook een redelijke boost voor erin te vliegen vandaag.
0: Was meer moet dat niet zijn. Geert, gaan we doen. Dankjewel en fijne werkdag.
2: Yo, dankjewel.

0: dankzij Geert ben je helemaal in thema van Halloween. En ook een beetje dankzij de boy Tommy. En dat klopt ook, want als ik zo recht voor mij kijk, zie ik een monster zitten.
1: Zometeen in de ochtendclub.
0: Ja, ja, kijk, ik heb het over u, Louis. Je mag
2: reageren. Sorry, maar ja, dat vind je niet akkoord met deze stelling.
0: Excuus. Zometeen de drie van Louis.
2: Ja, en ik kan je alvast verklappen. We zijn met België. Allee, er is één Belg in de prijzen gevallen gisteren. Oh. En het is een serieuze prijs.
0: Ja, dat ook.
3: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
4: Wat lief?
3: Bij Gamma krijgen we
5: 25% korting op alle verf?
3: Oh, je weet het al.
4: Ja, ja.
3: Oh, en wat gaan we doen dan?
4: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
3: Nee, nee, zeker niet.
6: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
8: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai. Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
11: Bebat.
9: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
9: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars Aluminium.
12: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: Ik geef je met plezier drie nieuwsfeitjes die je moet weten voor jouw dag begint.
1: De drie van Louis.
0: De Gazet van Antwerpen heeft het over de Nobelprijzen. Spookdeeltjes uit het heelal bezorgen Belg Francis Halsen voor de Nobelprijs voor Natuurkunde. Dat is de week waarin de Nobelprijzen worden uitgereikt. En we hebben dus een Belgische winnaar nog eens.
2: Hey. Ja, hoi. Nog eens?
0: Dat is nog voorgekomen, maar ik denk dat dat wel iets is om trots op te zijn.
2: Zeker, absoluut.
0: Misschien ook eventjes in mensentaal proberen uit te leggen waarvoor hij exact iets heeft gewonnen. Hij bestudeert neutrino's. Dat zijn deeltjes in het universum die heel moeilijk vindbaar zijn. En onze Belg Francis Halsen heeft daar iets voor ontdekt. Waarbij hij die deeltjes kan vinden door het ijs op de Zuidpool te gebruiken.
2: Ja, amai.
0: Heel ingewikkeld allemaal, maar die man kan dat en die man heeft dus daar een Nobelprijs voor gewonnen.
2: Hij is binnen, fantastisch. Leuk voor hem.
0: Het laatste nieuws heeft het dan weer over scholieren zetten Luik opnieuw in brand. Dat gaat natuurlijk over de scholierenprotesten die uitbraken in Wallonië. Ze doen daar een beetje mee met wat er in Frankrijk gebeurt. Daar komen ze ook massaal op straat om te protesteren voor meer middelen in het onderwijs. En nu dus ook in ons land zijn er ook zo'n protesten. En zo waren er gisteren opnieuw rellen in Luik. Ik vraag me dan altijd af, heeft dat wel zin? En zeker als er dan nog dingen worden kapotgemaakt en zo verder.
2: Maar het is echt wel stevig hoor, ook in Frankrijk en zo. Het gaat er echt slecht aan toe.
0: In Frankrijk zijn ze zelf van mening, we moeten dingen kapotmaken of geweld gebruiken, zodat de boodschap duidelijk zou worden. Ja.
2: Heb ik een andere mening over.
0: Ja, vind ik altijd een beetje gevaarlijk.
2: Exact.
0: Dan nog het nieuwsblad. 0,2 promille wordt nieuwe limiet voor beginnende chauffeurs. De gewone alcohollimiet in ons land ligt op 0,5 promille. Maar voor beginnende chauffeurs zakt die dus naar 0,2 promille. Dat is voor de eerste 3 jaar nadat je jouw rijbewijs hebt gehaald. Eigenlijk is dat een soort nultolerantie, die 0,2 promille. Mm. Maar het doel is om op die manier het aantal verkeersongevallen verder te doen dalen.
2: Ja, dat is een beetje de wet van de duidelijkheid, denk ik.
0: Ja, ik snap het wel. En het is opvallend. Het zit opnieuw in de actualiteit. Gisteren was er ook al iets. Ik dacht, dan ging het over de alcoholpoort.
2: Klopt.
0: Waarbij er parkings en zo'n een poort zouden krijgen. Waarbij je moet blazen en aantonen dat je minder dan 0,5 promille in je bloed hebt. Ik vind dat gewoon straf dat daar zoveel over te doen is. Wordt dat nog zoveel gedaan? Dronken achter stuur en zo verder.
2: Ik denk meer dan dat je denkt. Ja, ik denk dat mensen... Weet je wat het ding is? Mensen denken altijd, maar ik kan nog wel. Zodat.
0: Ja, maar dat is gevaarlijk. Dat zou ik zelf nooit doen.
2: Nee, exact.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ik moet eerlijk bekennen, je hebt zo altijd discussie, moet er volledig nultolerantie zijn of niet? Mm. Dat heeft zijn voordeel natuurlijk van de duidelijkheid. Dan weet je gewoon dat je dat niet moet doen. Maar aan de andere kant, als je bijvoorbeeld iets gaat eten, dan vind ik het wel leuk dat je eerst een aperitief kan drinken en dan gewoon op het gemak kan dineren, niets meer drinkt van alcohol en dat je op het gemak naar huis kunt.
2: Ja, snap ik.
0: Snap je? En dan is die nultolerantie, iets wat dan niet meer zou kunnen.
2: Een doorn in het oog. Ja, ik snap het. Nu goed, ik moet wel zeggen, ik heb deze zomer meermaals in een zomerbar gezeten. Ik heb daar dan wel een paar cocktails genuttigd. Daarna daar iets gegeten, overgeschakeld op frisdrank en water. En toen ik dan blies om te checken of ik dan te veel gedronken had, ja of nee, om te kunnen rijden. Toen zei dat ding wel altijd... You're safe, want je hebt niets gedronken. Dus toen stond er echt op dat scherm 0,0%.
0: Dat is natuurlijk ook ergens afhankelijk van de soort persoon.
2: Ja, dat is waar. En ik ben natuurlijk een redelijke steen.
0: Nee,
2: maar dat is zo. Ja, ja. Ik kan goed tegen een drank. Voilà. Dat is het dan, denk ik. Maar hoe zit het bij jou? Ben jij voor zo'n nultolerantie? Heb je daar toch enige nuance in?

0: Everybody's free. Behalve als je een beginnende bestuurder bent, dan ben je niet zo free. Dan geldt er vanaf binnenkort, dacht ik.
1: Ja, inderdaad. Binnenkort gaan ze de limiet verleggen voor beginnende chauffeurs van 0,5 promille naar 0,2 promille.
0: Dat is eigenlijk zo goed als een nultolerantie. En wij vroegen ons af, hoe sta jij daar tegenover? Wat vind jij daarvan? En het meest opvallende bericht dat tot nu toe is binnengekomen is toch dat van Silke. Kan ze moeilijk ongelijk geven. Silke uit Herent, zij zegt, ja, ik wil als we gaan aperitieven met de meiden, wil ik toch nog altijd, ja, zo één glaasje cava of zo. Dat moet toch kunnen.
1: Ja, ik snap het. Soms is dat gewoon allez, leuk of aangenaam en lekker, ja.
0: Voilà. Laat even weten wat jij ervan vindt in de Top Radio BE-app.
1: Ondertussen één plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. Dik kwartier file tussen Maashoven en Antwerpen-Oost.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
5: Hurman. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.

0: Vandaag in het nieuwsblad. Vanaf volgend jaar komt er een nieuwe nultolerantie voor beginnende chauffeurs.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Dat wil dus zeggen dat ze voor de eerste 3 jaar nadat ze hun rijbewijs hebben 0,2 promille maximum mogen op hebben als ze achter het stuur kruipen. Dus eigenlijk is dat een nultolerantie. En we zijn wel eens benieuwd, wat vind jij daarvan?
2: Absoluut. Bram stuurde een bericht. Drinken en rijden, dat is voor mij echt een no-go. Ik rij jaarlijks meer dan 50.000 kilometers en ik ben altijd Bob. Vind ik een mooi idee.
0: Ja. Ja, Jasper zegt zelf dat die regel moet uitgebreid worden. Ik vind dat die regel moet toegepast worden voor alle bestuurders en niet alleen beginnende. Oudere bestuurders gaan even snel iets drinken op restaurant als jonge bestuurders.
2: En Geert uit Maldegem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
2: Hallo. Jij hebt ook een iets of wat duidelijke mening. Vertel.
3: Ja, ik vind als het voor de jongeren is, is het voor iedereen zo. Eén simpele regel. En meer controle.
2: Voilà. Want jij zegt eigenlijk, ja, maar ja, zolang dat de pakkans niet zo bijzonder hoog blijft, maakt die nultolerantie zelf niet zo heel veel uit. Vertel.
3: Nee, ik rij ondertussen al 35 jaar met de auto. En op die 35 jaar ben ik nog maar wel geteld 4 keer controle gehad.
0: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik ben ook nog maar 2 keer gecontroleerd geweest. Ik rij ook al 10 jaar met de auto. Dat is weinig natuurlijk.
2: Ik 6 jaar en ik ben, denk ik, nog geen enkele keer gecontroleerd. Maar goed, dat is natuurlijk het idee van een steekproef, hè, Geert. Je chance en geen chance, dat is het, hè?
3: Ah ja, zoiets, hè.
2: Voilà. En dat idee van de nultolerantie zelf, ben je pro, ja, toch?
3: Ja, 100%. Ja.
2: Voilà. Heb je dan zelf ooit al eens dronken achter het stuur gezeten?
3: Om eerlijk toe te geven, meer of 1 keer zelfs.
2: Oei. En wat, neem me mee, wat is er gebeurd?
3: In mijn jeugd, hè, ja. Uitgaan, hè.
2: Ja. En toen dacht je van, allee, kom, het mocht.
3: Ja, af en toe iets. Ik word toch niet gepakt, dus.
2: Dat is een duidelijke mening. Geert, dankjewel.
3: Maar ik ben ondertussen al iets slimmer geworden.
0: Dat is goed.
2: Kijk, ik ga er niet over oordelen, maar toch. Klein zweepslagje erbij, alsjeblieft. Geert, dankjewel voor je reactie en een fijne woensdag.

0: Geert uit Maldegem. Hij zei, ja maar ja, nul tolerantie, allemaal goed en wel. Maar als de pakkans niet bijzonder hoog blijft, dan maakt die nul tolerantie eigenlijk niet zo heel veel uit. En
1: ja, er zijn niet veel controles natuurlijk. Allee, ik ben gewoon nog niet veel gecontroleerd geweest. Jij ook nog niet zo heel veel.
0: Nog niet.
1: Nog niet zelfs, ja.
0: En Kenneth, die stuurt een bericht. Doe liever wat meer bobcontroles dan snelheidcontroles. En eigenlijk heeft hij daar misschien wel een beetje gelijk in, toch?
1: Dat is waar.
0: Ja.
2: Straks in de ochtendclub.
1: Dan voegen we opnieuw iemand toe aan onze club. En die moet wel voldoen aan bepaalde vereisten. En ik kan alvast verklappen, die persoon zal moeten in het bezit zijn van een visverlof.
0: Nee, niet weer.
1: Ja, ja.

0: fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
2: Santos heeft een te gekke actie.
3: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
4: Check santos.be/schoenen voor meer info.
5: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
6: Eindelijk weer goed slapen.
7: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
6: Gratis?
7: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
8: Macri, waar beter slapen begint.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
10: Bozar.
9: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
10: als een koning op zijn troon.
9: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de
10: ULB.
11: Allee, tot straks, hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: sinds gisteren is Bjorn uit Brecht lid van onze ochtendclub.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: Komt omdat hij iets te maken heeft met de farmaceutische sector. In die zin dat hij 5 pilletjes per dag...
2: Hij is consument, ja.
0: Hij is consument, absoluut. En wat voor een eigenlijk rechthouder van die farmaceutische sector in dit land.
2: Dat is waar. En Bjorn had ook een nieuw criterium voor de luisteraar van vandaag. Dat is iemand die vist, dus iemand die ook in het bezit is van een visverlof.
0: Ja, dat is eigenlijk een vergunning om te mogen vissen. Dat is het eigenlijk.
2: Dat hebben we gisteren ook geleerd. Ja. Dat is altijd leuk. Maar ik denk dat er wel vissers tussen zaten, want gisteren kregen we op dat moment meteen al een aantal foto's door van luisteraars die zo poseren met zo'n grote vis.
3: Ja, mooie foto's.
2: Ja, klopt. Dus ik ben er zeker van dat we iemand gaan vinden die een visser is en die met heel veel plezier in onze ochtendclub wil.
0: Voilà, ben jij zo iemand? Kom maar door in de Top Radio BE-app, dan voegen we je zo meteen toe aan de

0: Elke ochtend voegen we iemand nieuw toe aan onze ochtendclub.
1: Welkom in de ochtendclub.
0: En dat is vandaag niet anders. Iden uit Diksmuiden, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey. Zeg, jij bent iemand die vist, toch?
2: Ja, ik vis toch wel wekelijks.
0: Wekelijks? Van waar komt die passie, van waar komt die hobby?
2: Samen met mama, als ik klein was, vist ik altijd.
3: Oké, heel leuk om te horen. Kijk, we gaan je sowieso al officieel toevoegen aan onze ochtendclub. Maar we gaan je eerst ook nog ietsje beter leren kennen. Dat doe ik aan de hand van 5 vragen. De eerste vraag, wat is jouw favoriete vis?
2: Toch een karper.
3: Karper, ja.
0: Dat is populair, hè. Populair.
3: Wat is dan de dichtste vangst ooit?
2: Even 50 centimeter, kilo chop 3, denk ik, 4.
3: Dat zijn al serieuze kastaars. Als je moet kiezen, fishsticks of sushi, wat wordt het dan?
2: Toch wel sushi.
3: Wat is je favoriete kaart uit een kaartspel?
2: De koning.
3: Oh. Ik dacht als vissen dat je voor de aas ging gaan. Maar goed, geen probleem. Wat is je favoriete club?
2: De ochtendclub.
0: Ja! Super. Voor het enige juiste antwoord op die vraag, natuurlijk. Iden, wat is het criterium voor morgen? Naar wat voor iemand moeten we morgen op zoek om toe te voegen?
2: Iemand die graag betankt.
0: Ken je iemand die graag betankt? Of ben je zelf iemand?
2: Nee, ik heb een collega die heel graag in de ochtendclub wil en die betankt. Dus ik geef hem de kans.
3: Op die manier.
0: Het is met voorbedachte raden, ik snap het. Ja, dat is goed. Iden, super, dankjewel. En zoals ik zei al, welkom in de ochtendclub. Hè. Zeer graag zelfs. Ja.
2: Dankjewel.
0: Voilà,
3: okay. Dan moeten we gaan op zoek gaan naar iemand met zware ballen voor morgen.
0: Ja, hallo, aanwezig. Ja.

0: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 7 uur, Top Headlines.
4: Goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer, voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers, nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Volgens Wies Kalles van de Fietsersbond moet de focus anders.
5: We zien dat er al lang heel wat van die zogenoemde moordstrookjes zijn en dat die nog niet altijd snel genoeg aangepakt kunnen worden. Dat komt eigenlijk ook omdat we ook nog andere nieuwe fietspaden aanleggen. Denk aan de fietsnelwegen. De vraag vanuit de Fietsersbond is om echt veel meer in te zetten op die onveilige fietspaden die er zijn.
4: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Pratere.
6: We zien dat er heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
4: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk zijn gisteren bijna 500 mensen opgepakt. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
7: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias. Los quiero.
4: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft wel nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. De dag begint nog vrij zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe en gaat het regenen, mogelijk met onweer, maxima rond 22 graden. Morgen wisselend bewolkt en buien bij nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
8: Voorlopig 1 plaats onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Antwerpen op de E313. 20 minuten file rijden daar tussen Herentals West en Antwerpen Oost.
2: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
9: Het is zover, we hebben post.
8: Onze eerste fanmail.
9: Ja, of ons ontslag. Dat weet ik niet. Maar er zat post in de brievenbus. Top. Zometeen vertel ik je wat het is.

0: Ik ben redelijk zeker, het zal geen ontslag zijn.
1: Nee?
0: Nee, dat denk ik niet, want ik zie op de achterkant van de envelop de naam van Jurgen Goris staan.
1: Ah, oké.
0: Dus ik denk dat dat een luisteraar is die ons een kaart heeft.
2: Of een deurwaarder.
0: Of een deurwaarder. Dat denk ik niet. Even kijken. Ah ja, ah, leuk. Een kaartje dat hier in de brievenbus zat van die Jurgen.
1: Ja.
0: Omdat we het vorige week over die gele briefkaarten hebben gehad. En over hoe dat we moeten communiceren met elkaar en zo. En hij zegt, geen gele briefkaart, maar wel een gewoon kaartje. Jullie zijn goed bezig. Doe zo voort, Jurgen.
2: Met wel een snelle reactie natuurlijk.
0: Met een tof kaartje. Ja. Ja, ik weet niet sinds wanneer. Het staat er ergens een datum op. 28 september is het afgestempeld bij de post.
2: Dat is 10 dagen. Dat is vlot, toch?
0: Absoluut. Jurgen, dankjewel.
3: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Ja, ik zorg ervoor dat je iets teruggestuurd krijgt. Dat gaan we regelen.
2: Ik zag gisteren trouwens nog een opvallende statistiek voorbij komen. Blijkbaar de helft van de werknemers die doet onnodige taken op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van UGent. En toen ik het las, had ik meteen iets... Ah ja, inderdaad.
0: Ja, wel, nu dat je dat zegt, heb ik dat ook met...
2: Naar de post.
0: Dat kaartje, dat doet mij er eigenlijk aan denken. Ja. Wij zitten hier op een iets of wat afgelegen gebied in het Gentse. Dat is waar. Als je hier voor de eerste keer komt, dan denk je toch... Waar de piep kom ik hier terecht? Toch?
2: Dat is waar.
0: Ja. En de mannen van de post, of de vrouwen van de post, hebben dat dus blijkbaar ook. Want elke keer dat wij hier een pakketje moeten ontvangen, wat toch wel regelmatig gebeurt, op een of andere manier lukt het die mensen van de post niet om het tot hier te brengen. En alle begrip, hè, want het is hier inderdaad wel echt even zoeken als je het niet gewoon bent. Maar dat maakt dat ik om de zoveel tijd naar de brievenbus moet lopen, om daar dan de papieren van... We hebben je gemist.
2: Hè? Ja, ik snap het.
0: Optrapen. En dan moet ik daarmee naar de post. En dat is zo een van die onnodige taken waarvan ik denk... Godver, ze hebben mij weer bij mijn... Ja.
2: Ja, ik snap het. Dat is echt een onnodig taakje. Eén, omdat omdat eigenlijk normaal gezien je gewoon pakketje in ontvangst kan nemen. En twee... Ja, bij wie zijn takenpakket hoort dat achter pakketjes gaan.
0: Exact. Ja? Exact. Misschien heb jij zelf ook nog zo een onnodige taak waarvan je denkt, goh, eigenlijk wil ik daar vanaf, ben je aan het luisteren en denk je, ah wel ja, inderdaad, Germain doet daar werk niet, dus ik mag het doen. Zo, ja, maar.
2: Maar wat heeft Germain nu misdaan?
0: Mij? Niks.
2: Ja? Ah, okay.
0: Maar misschien aan de luisteraar wel. Dus heb jij zoiets of iemand, laat even weten in de Top Radio BE. Wat voor onnodige taakjes moet jij doen op je werk? Ik ben zeer benieuwd.

0: Vandaag in het nieuws: de helft van de werknemers moet onnodige taakjes uitvoeren op het werk.
1: De Ochtendclub, Brian en Louis.
2: Ja, en er zijn echt wat dingen binnengekomen waarvan ik niet verwacht had dat ze zouden binnenkomen. Evelien bijvoorbeeld, die zegt aanwezig zijn.
0: Oei, als dat al een onnodig taakje is, is het ook niet goed.
2: Grappig.
0: Ja, ik heb zelf misschien ook wel een onnodig taakje, eerlijk gezegd. Ja, jij had naar de post gaan. Uh-huh. En persoonlijk dacht ik eventjes na, wat is zo'n onnodig taakje bij mij? En ik ben hier zo'n beetje opgeworpen als printerspecialist. Laat ons eerlijk zijn, die apparaten werken nooit.
2: Je kunt de sticker in en uittrekken, of wat moet ik dan zien als...
0: Ja, of papier uittrekken, of
2: weet ik wel wat. Okay. Ja.
0: Dus als er iets mis is met de printer, dan komen de collega's meestal naar mij. Ja, Louis, het is weer zover.
2: Is dat?
0: Ja, ja.
2: Ik heb dat nog niet gedaan.
0: Ja, nee, je mist dan al de post op dat moment.
2: Dat zou wel kunnen. Shirley, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian en Louis.
2: Hey, jij hebt ook een frustratie van zo'n onnodig taakje. Vertel eens.
3: Ja, ik heb zo'n iets oudere collega en die zet altijd zijn tas of zijn glas gewoon op het aanrecht of in de wasbak in plaats van de vaatwasser open te trekken en dat er ineens in te zetten.
0: Och, heel herkenbaar. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die frustratie hier ook al gehad, hier op de werkvloer. Heb je dan die collega nog nooit daarover aangesproken of zo?
3: Nee, eigenlijk niet. Dan denk ik altijd van, ik zal het er wel snel in zetten, klaar.
0: Shirley, als we jou kunnen helpen, we willen gerust een boodschap brengen voor de collega om dat op subtiele manier aan te brengen. Ja. Wij kunnen dat, hè.
2: Wat is Jan zijn nummer? Vertel eens, dan bellen we even. Nee, super. Maar we dachten misschien, moet je wel gewoon iets aan de muur hangen of zo in de keuken, waar dan een of andere mooie leuze op staat om dat probleem op te lossen?
3: Ja, maar dat is eigenlijk het probleem. Daar hangt eigenlijk al een papier van, hè, oude keuken proper. En ja, toch. Oei. Toch slaag je daar niet in.
2: Nee.
0: Op dit moment, als je aan het luisteren bent en je bent collega

0: van Shirley. Zet uw tas in de vaatwas.
1: Ja, maar en dat rent nog ook. Ja, denk je dat dat gaat helpen, Shirley?
2: Ik hoop het. Dat is het hoogste.
1: We hopen met je mee. Bedankt voor je reactie en een fijne woensdag.
2: Ja, dat jullie ook. Bye.

0: zag een berichtje binnenkomen in de Top Radio BE-app van Wim. Hij zegt een onnodig taakje, dat nog niet echt. Onnodige collega's, ja, dat zeker wel. Kijk, als je iemand bent die zo'n onnodige taakjes heeft op het werk, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan heb ik het er zo meteen nog eens over.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Ah, ik ben het beu!
8: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt dag. Imo.
12: Dag Simo!
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Wel, je hebt geen gaatjes?
14: Maar?
15: Nee, geen maar.
14: Als of nog?
15: Wablief.
1: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
16: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: We doen allemaal van die onnodige taakjes op het werk.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Je vertelde me al, Brian, dat jij vaak naar de post gaat, dat één van jouw onnodige taakjes is. Klopt. Ik word hier meestal ingeschakeld als printerspecialist voor als er iets niet werkt. We hadden daarnet ook Shirley aan de telefoon, die vertelde dat ze altijd de vaatwas moet vullen, omdat er één collega is die alles laat rondslingeren. En er blijven maar voorbeelden binnenkomen. Hè.
2: Klopt, zo ook het voorbeeld van Jeffrey. Jeffrey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, zeg, vertel eens, wat is jouw onnodig taakje?
3: De snelheidboetes in de parkeerboetes betalen van de werknemer.
2: Maar wacht.
0: Snap ik, ja.
2: Nu ben ik getriggerd, moet ik eerlijk toegeven. Ik sta hier op de vloer, helaas, ik ben daar niet fier op, bekend als de boetekoning. Dat is iets wat ik...
0: Hij draagt die kroon met trots.
2: Met trots.
0: Hij ligt de schaamte.
2: Ja, met heel veel schaamte zelf. Waarom kies jij ervoor om die zelf te betalen, Jeffrey?
3: Goh, meestal, wij zijn heel veel op de baan en gaat dat over een snelheidsboete van een aantal per uur te snel. En dan vind je een beetje jammer dat daar dan de centjes aan verloren gaan. Dus ja, dat is een geste van mij.
0: Ja, Jeffrey, dan denk ik dat onze vriend Brian hier met heel veel plezier voor jou komt werken.
3: Het is limieten natuurlijk.
2: Ja, wel, ik wou het net zeggen. Ik denk dat als ik nu bij jou kom werken, dat je tegen het einde van het jaar failliet bent. Laat ons dat niet doen. Jeffrey, bedankt voor je reactie.
3: Graag gedaan.

0: Het was vanmorgen onderweg naar hier echt ontzettend mistig.
1: Ja, ik zag ook echt niet ver, vond
0: ik. Nee, hè? Benieuwd of dat voor de rest van de dag zo zal zijn. En vooral wanneer die mist gaat wegtrekken, hoor je zo meteen van de weerman.
1: Voorlopig valt het wel mee met de mistproblemen op de weg. Drie plaatsen waar je wel meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313, een half uur vertragen tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. Ook op de binnenring rond Brussel een kwartier tussen Expo en Machelen. En tenslotte op de E429 richting Brussel nog een kwartier erbij vanaf Tubeke.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
4: Beemsterkaas!
5: Lekker! Echt lekker!
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
4: Keukens de Abdij. Beemsterkaas.
5: Lekker. Echt lekker.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
8: Ja, ik weet het.
10: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
10: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
8: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
11: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Lou.

0: Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Ik heb eigenlijk maar één prangende vraag. Wanneer trekt die mist weg, vriend?
1: Ja, gisteren heeft het op sommige plaatsen wat lang geduurd. Maar bijvoorbeeld in Vlaams-Brabant en Limburg hebben ze helemaal geen last gehad van de mist. Was het erg snel zonnig. Nu, vandaag, Brian, wordt een overgangsdag. De dag begint nog wel hoopvol. Ja, straks komt die zon toch af en toe tevoorschijn. Opnieuw meer zon in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg. Daar kan het vanmiddag nog 3, misschien wel 24 graden warm worden. En zeg nu zelf, 7 oktober en 24 graden. Tja, misschien gaat daar weer een warmterecord sneuvelen. Nu, wat gaat er gebeuren? Aan zee neemt in de loop van de voormiddag al de bewolking toe. En het zijn die wolken die zich verspreiden in de namiddag en vooral vanavond over de rest van het land. En dan gaat het regenen. En het gaat om redelijk wat regen. Ook een donderklap is vanavond mogelijk.
2: Ja, en dan voel ik jou al aankomen. Morgen en overmorgen wordt dan ook niet zo goed.
1: Ja, morgen dan gaan we die ommeslag pas echt voelen. Geen 2 of 23 graden meer op de thermometer, maar een bescheiden 14 graden. Dat scheelt een jas met afwisselend zon en wolken. En soms valt er uit die bewolking ook regen of een bui. Vrijdag wordt grijs met amper of geen zon, regelmatig regen. Ja, bij dan nog 13 graden. Zaterdag begint regenachtig, later gevolgd door enkele opklaringen. Zondag belooft een beetje beter te worden. Het zou in de namiddag droog moeten blijven bij 15 tot 16 graden. En begin volgende week, dan zit er toch een lichte weersverbetering aan te komen. Zeker op thermisch vlak gaan we erop vooruit met temperaturen tot 18 graden.
0: Super Erwin, dankjewel en tot morgen.

0: En vandaag is dus een overgangsdag wat het weer betreft. Hoort je daarnet onze weerman Erwin al vertellen in de ochtendclub.
1: Zometeen in de ochtendclub.
2: Het was een belangrijke nacht deze nacht, want deze nacht zijn de belangrijkste DJ Awards uitgereikt. En ik kan misschien wel al vertellen, het was een beetje als een aflevering van de kampioenen. Ze zijn een klein beetje in herhaling gevallen.
0: Is dat zo? Ja.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Zwaansnanny.
1: Jawel, er staan een emmer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
2: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame, als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Weer een prijzen steken of een plong vervangen, zei hij.
5: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
4: Machtig, bij meneer Pastoor.
5: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balju
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachte ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Het was een spannende nacht deze nacht op Ibiza.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Want er was de bekendmaking van de DJ Mag Top 100. Dat is zowat de lijst met de meest populaire en beste DJ's van de wereld. Dat gebeurde met een volledige show op Ibiza. Met onder meer ook een DJ-set van twee Belgische DJ's.
2: Uh-huh.
0: Zo mochten Lost Frequencies even het podium op. En ook Charlotte Witte mocht daar een set spelen.
2: Stevig,
0: toch leuk. Ook leuk dat die show een beetje Belgisch is.
2: Ja, maar ja, logisch, want laat ons eerlijk zijn. Heel wat zeer goede DJ's komen gewoon van Belgische bodem, hoor.
0: Dat is ook waar, inderdaad. Oh. We hebben heel wat talent rondlopen in ons land. Er staan ook twee Belgen in die top 10 liever van die DJ Mag 100. Op 6 staat bijvoorbeeld Charlotte Witte. En op 5 staan Dimitri Vegas en Like Mike.
2: Niet Lost Frequencies.
0: Nee, die staat verder in de lijst. Die staat op plaats 17.
2: Ah ja, oké.
0: Ook mooi natuurlijk.
2: Ja, verdienstelijk.
0: Maar ik neem je misschien eventjes mee door de top 3. Op 3 staat daar Enema. En dat is toch redelijk straf?
2: Waarom?
0: Die stijgt maar liefst 7 plaatsen dit jaar.
2: Ah, maar ik heb die gezien op Tomorrowland. Ik kan u vertellen, dat was een stevig feestje.
0: En wel, dus ik denk eventueel potentiële nummer 1 voor de volgende jaren.
2: Ja?
0: Gezegd. Ja, op 2 hadden we dan Martin Garrix.
2: Ja, herken je, tuurlijk.
0: Ja, die is nog altijd maar 30 jaar, hè.
2: Echt?
0: En die is al 5 keer nummer 1 geweest ook van de wereld.
2: En heeft ook onlangs ook nog maar zijn rijbewijs gehaald.
0: Voilà, ja,
2: kijk, prioriteiten in het leven, je moet ze hebben natuurlijk.
0: En op 1 heb je dan natuurlijk een persoon waar je niet kunt langskijken. Iemand die altijd overal is, ook in onze playlist. En dat is natuurlijk de Franse David Guetta.
2: Uiteraard. Weer al op nummer 1 voor de hoeveelste keer?
0: De 6e keer in totaal.
2: Dat is crazy.

0: Chris Cross Amsterdam en Whatever met daarvoor de nummer 1 uit de DJ Mag Top 100.
1: De Ochtendclub.
0: David Guetta en Bebe Rexha, Sad Girls.
2: Ja, want gisteren was er natuurlijk de bekendmaking van de DJ Mag Top 100, de lijst van de populairste DJ's ter wereld. Ik heb ook eventjes verder gekeken doorheen die lijst en daar staan enkele opvallende namen in. Ja. Een van de meest opvallende is deze man.
0: Voor een of ander gospelding.
2: Dit is Padre Guilherme, een pater die DJ is. Hij speelde eerder deze maand ook al in ons land, in de abdij van Maritsu. Het is wel grappig, hij staat dus ook in die lijst op plaats 79 zelfs.
0: Ja, amai, vind ik wel de moeite eigenlijk.
2: Ja, klopt. Ik vind het wel grappig dat ook zo'n DJ's in de lijst staan. Maar goed, er komen natuurlijk ook veel reacties binnen in onze app over die nummer 1. Ik vind dat David Guetta nu niet per se de beste is, zo zegt Vanessa in onze app. En Nicolas stuurt ook, ik eis een hertelling van de stemmen.
0: Ah, maar dan heb ik misschien wel een idee. Wat als we nu met de Ochtendclub gewoon onze eigen top 3 maken?
2: Ja, ik denk dat die lichtjes zal afwijken van de top 3 van de DJ Mag.
0: Kijk, als jij een artiest, een DJ hebt waarvan je denkt, ik vind dat die in die top 3 moet staan, dan mag je die absoluut laten weten via de Top Radio B app. En dan gaan we die lijst gewoon zelf even onder handen nemen. Is dat...
2: Goed idee.
0: Voilà, dat dacht ik.

0: keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing. Ego Keukens. Open deze zondag.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 8 uur Top Headlines krijg je van Lore.
4: Een goedemorgen. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
5: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
4: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Al maar meer Vlamingen vragen een voordelige renovatielening aan bij de overheid. Het waren er dit jaar al meer dan 7600, of bijna 70% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Melissa de Prater.
6: We zien dat daar heel vaak beroep op wordt gedaan om grotere renovaties te doen. Je kan ook tot 60.000 euro lenen en heel vaak worden daar dan daken, ramen, deuren enzovoort mee vernieuwd. Maar tegelijk zien we ook dat er steeds vaker warmtepompen worden geplaatst. Daar zijn ook nog eens premies voor. Dus de combinatie van de twee zorgt er wel voor dat ook daar wel een piek in te zien is.
4: Op zo'n renovatielening betaal je minder rente, afhankelijk van hoeveel je verdient. Wie heel weinig verdient, betaalt zelfs geen rente. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in Tennessee zijn uitgesteld. Onze jonge rode duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen en zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Swerts.
7: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd, want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
4: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. Lionel Messi heeft officieel afscheid genomen van de Argentijnse nationale ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Argentinië won met 3-0. Messi gaf 2 assists en scoorde zelf op strafschop. Het stadion in Buenos Aires was met 80.000 fans volledig uitverkocht. Messi zei in een speech dat het afscheid hem zwaar valt en hij bedankte iedereen.
8: No sé, seguramente es un momento muy difícil para mí. Muchas gracias, los quiero.
4: Messi scoorde 126 doelpunten in 208 wedstrijden met Argentinië. Hij is 39 en heeft nog een contract tot eind 2028 bij Inter Miami in de VS. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
9: Op dit moment 7 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Antwerpen op de E313. Een dik half uur vertragen tussen Herentals West en Borgerhout. Op de A12 dan 25 minuten extra tussen Boom en Wilrijk. En ook op de E17 verlies je een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West. Richting Brussel dan op de E40 vanuit Gent. Een half uur file tussen Aalst en Groot-Bijgaarde komt daar door een ongeval. Op de E19 richting Brussel 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Luik dan een kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En verder ook nog op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Expo en Machelen.
2: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
3: We zijn bezig aan onze eigen DJ Top 3 en al heel wat namen zijn binnengekomen.
9: Ja, ik ben benieuwd wie er op één gaat komen.

0: Gisteren was het feest op Ibiza met de DJ Mac 100.
1: De Ochtendclub.
0: Dit is een lijst met de meest populaire DJ's ter wereld. Die werd gisteren bekendgemaakt. En helemaal bovenaan staat daar David Guetta. Een naam die niet meteen verrast, denk ik. Het is ook al de zesde keer dat hij helemaal bovenaan staat. Maar ik merk wel in onze app dat niet alle luisteraars daarmee tevreden waren met die naam op nummer 1. Dus

0: Oostende zou David Guetta op 3 zetten en Dimitri Vegas en Like Mike op 1 in de plek ervan.
1: Ja, ik zag ook Loïc uit Gent Pet B insturen en het is toch een van de namen die voorlopig het meeste binnenkomt voor die top 3. Ook Benaar en Ilse gaan voor Pet B. Ja, ik denk dat hij toch zeker in onze lijst gaat moeten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Petje B. Is ook een hele gezellige mensen.
1: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar.
0: Ik gun het hem wel. Kijk, als jij zelf nog een suggestie hebt voor een DJ in die top 3, kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan stellen we hem zometeen samen na de Bausa en Lose Myself. Love.

0: Het is dus de nieuwste van De Bauza, Lose Myself. Ik heb lang gedacht dat dat ook een DJ was, of een DJ-groep. Maar dat is dus eigenlijk
1: gewoon,
0: ja, van alles wat. Hè.
2: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Fluïde, eigenlijk.
1: Dat is zeker waar. We zijn bezig met het samenstellen van onze top 3 van DJ's die wij persoonlijk de beste vinden. Of die volgens ons helemaal bovenaan de lijst moeten staan van DJ's. En we hebben Pieter aan de telefoon. Goedemorgen, Pieter.
3: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi.
1: Ja, wie moet volgens jou helemaal bovenaan die lijst staan?
3: James Hype.
0: James Hype? Ja, ik vind dat wel een goed idee.
1: Ik vind dat ook een uitstekende keuze. Waarom exact hem, Pieter?
3: Omdat als je kijkt naar DJ skills en naar echt DJing, beatmixing en zo, dat hij er wel bovenuit steekt. Die is heel sterk. Die doet ook alles heel. Die doet ook alles voor live. Er is geen USB-tje die hij insteekt. Dus ja, ik vind dat hij er ver bovenuit steekt. Los van producer skills en zo, want dat staat er voor mij los van.
0: Oké, en heb je hem al live gezien ook?
3: Helaas nog niet. Nee. Maar ik volg hem wel en die geeft ook. Op zijn socials had hij ook zo mooi gaan tonen hoe dat hij alles in elkaar steekt en hoe dat hij eigenlijk technisch alles aanpakt. En dat is echt heel interessant voor te zien ook.
1: Ik zag ook zijn nieuwe setup voor dat hij gaat gaan optreden. 16 decks staan daarop. En wat hij daarmee allemaal gaat doen, dat is volgens mij iets ongelooflijks. Maar goed, ik denk terecht dat dat misschien wel de nummer 3 kan zijn voor ons. Wat denk jij, Pieter?
3: Ja, zeker.
0: De nummer 3? Daar moeten we dan toch nog eens over discussiëren.
1: En wel ja, dan denk ik dat we nog 2 spotjes hebben om verder op te vullen.
0: Ja, dat is goed. Dankjewel voor je reactie sowieso. En blijf vooral fan van die James Hype. Je hebt groot gelijk.

0: zegt mij dat het betoog van Dieter enorm veel heeft uitgehangen.
1: Ik zag nu ook Hans Philippe een bericht sturen voor mij, ook James Hype. Ik geef die belder van daar juist groot gelijk. Ja, ik denk dat nummertje 3 voor James Hype, Lobby, dat dat niet gaat worden.
2: Ik denk dat ik toch nog eens opnieuw de stemmen ga moeten tellen,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Ik denk het ook. Als je zelf ook nog een stem wil uitbrengen of wil stemmen op jouw favoriete DJ, kom maar door in de Topradio BEF.
3: Krevel. Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
4: Krevel. Leef beter.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
8: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
7: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
9: Dats24.
5: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Kop
11: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
16: Ramen, deuren, veranda's?
17: Leinaars Aluminium.
18: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
19: We make you move.
20: Top.
21: Let's go.

0: Miley zonder Cyrus en Best Persuade.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Ondertussen blijven ook namen binnenkomen voor onze top 3. We zijn bezig met een top 3 aan het samenstellen van beste DJ's. Jill die zegt Karel Cox. Stijn die gaat nog voor Mark with a K. En Karel wil Medusa in die top 3. Ja, er zijn heel veel suggesties die gewoon blijven doorkomen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, de echte nummer 1 van de DJ Mag 100, David Guetta, die komt niet zo heel veel binnen.
0: Nee, absoluut niet. Ook niet bij Melissa uit Zwijndrecht. Melissa, goedemorgen. Jij bent grote fan van Charlotte. Waarom juist?
3: Gewoon, het is al ten eerste een vrouw. Hè? Dat zegt al veel. En die maakt van alles een feestje.
0: Heb je ze dan al eens live gezien, Melissa?
3: Ja, onder andere op de kop op hebben ze gezien.
2: En dus jij vindt ze zo goed dat ze in die top 3 moet?
3: Zeker en vast.
0: Je hebt gelijk. Dankjewel voor je stem, Melissa.
3: Dank u.

0: Op dit moment 7 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel op de E40. 40 minuten extra tussen Aalst en Grootbijgaarde komt daar door een ongeval. Verder ook op de E40 vanuit Luik een dik kwartier tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 verlies je een kwartier tussen Zemst en Machelen. Dan ook op de binnenring rond Brussel, een half uur tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de A12, een dik kwartier file tussen Boom en Wilrijk. Ook op de E313, 25 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. En richting Ranst op de E313 ook nog 40 minuten file rijden tussen Hasselt-Zuid en Lummen komt daar door een ongeval.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
2: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
2: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: De Mistje Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
7: Doe me, gemist.
2: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
8: I beg your pardon.
9: Samen aan tafel.
8: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.
9: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
8: I love the witloof van de lunchgarden.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
14: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoek.

0: De stemmen zijn volgens mij allemaal geteld.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: We zijn uitgekomen op onze eigen top 3 van meest populaire DJ's. Want gisteren was er natuurlijk de uitreiking van de DJ Mag Top 100. David Guetta staat daar voor de 6e keer op de nummer 1 plaats. Maar we merkten al snel dat dat niet meteen ook de voorkeur is per se als populairste DJ voor onze luisteraars. Dus zijn we met een eigen stemming en een eigen top 3 begonnen. En ik denk dat we eruit zijn.
2: Ja, klopt. Dit is jouw nummer 3.
3: Hoppa.
2: Bent u wakker? Ja, ik mag hopen van. Pet B open nummer 3. En voor de gelegenheid nu samen met Dimitri Vegas vind ik wel de moeite natuurlijk.
0: Dat is zeker en vast waar. En op 2 een vrouw, Charlotte Witte.
3: Hoppa.
2: Ik herhaal mijn vraag. Bent u wakker?
0: Ja.
2: En dan kan er natuurlijk maar één iemand de winnaar zijn.
0: Ik denk dat Pieter een grote impact heeft gehad op de stemming. We hebben eerder vanochtend met Pieter gebeld. Die was serieuze fan van een bepaalde DJ die vooral technisch heel erg sterk is.
2: Ja, dat is echt zot. Hè. Als die live man draait, dan is dat is echt niet normaal.
0: En dan weten misschien sommige luisteraars al over wie het gaat. En ik denk dat je Jori gewoon mag bekendmaken wie die nummer 1 is.
4: James Hype! Yay!

0: is stop. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
4: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
5: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
4: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
3: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.

0: Ik heb ook nog positief nieuws gevonden vandaag, want meestal al het nieuws dat je leest en ziet verschijnen is meestal negatief. Dat is niet prettig. Meestal zie je dat enkel prijzen stijgen, zoals de prijs aan de benzinepomp. Maar nu lees ik hier vandaag: de supermarktprijzen dalen voor de vierde maand op rij.
1: Amai.
0: Dat
1: okay.
0: is toch iets wat positief is, neem ik aan.
1: En alles? Of hoe moet ik dat zien?
0: Nee, wel niet alles. Ik zie bijvoorbeeld wel dat lamsvlees, kabeljauwfilet en zelfrijzende bloem en ook bier duurder worden.
1: Dat kan slecht nieuws voor u.
0: Ja, ik ben inderdaad grote fan van zelfrijzende bloem. Maar, en het kan misschien een kleine tip zijn voor vanavond, er zijn ook top 5 prijsdalers. Zoals er zijn ketchup, varkenskotlet en wortelen. Smakelijk.
1: Ik weet wat ik ga eten vanavond. Deze, komt goed uit, ik wist het nog niet, dankjewel. Dit zijn de Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This.

0: Goedemorgen in de ochtendclub.
1: Dan gaan we weer iemand toevoegen aan de ochtendclub.
2: Ja,
1: die moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden.
2: En wat voor een?
1: Dat moet iemand zijn met, die goed met ballen overweg kan. Die goed kan petanken of die graag al eens petankt.
2: Ja, op vakantie of in het dagdagelijks leven. Het kan allemaal. Als je zo iemand bent, laat het maar van je horen in de Top Radio BE-app. En we doen ook weer iets heel leuks morgen.
0: Donderdags dialect.
2: Enfin, vind ik dan toch. Ik vind dat heel leuk. Maar
1: klopt, we gaan elke donderdag op zoek naar een woordje. Een woordje dat dialectisch is. Dat ergens in een plaatselijk dialect vaak wordt gebruikt. Maar waarvan de meesten niet meteen weten wat het exact betekent. We hebben al heel wat bijgeleerd daar rond. Maar vaak heb je zelf ook zo'n woord dat je zegt, we gebruiken dat hier. Maar niemand weet wat dat betekent. Als je zo'n woordje hebt, dan moet je het ons gewoon laten weten via de Top Radio BE-app. En dan kun je het misschien morgen samen uitzoeken wat het betekent.
2: Kijk, dat is iets om naar uit te kijken. Nog om naar uit te kijken, zometeen Alexander naar de Top Headlines. Eerst nog deze Kygo. Dale.

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
4: 9 uur Top Headlines met Lore.
5: Goedemorgen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Volgens politiekjournaliste Fleur Mees wil De Wever zo vooral de MR tevreden houden tijdens de begrotingsgesprekken die straks hernemen.
6: Maar er schuilt een addertje onder het gras. Dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen. Omdat dat heel veel geld in het laadje brengt per jaar. Maar ja, net die btw-hervorm ligt extreem gevoelig bij MR.
5: De vervroegde belastingverlaging zou ons land wel zo'n 7,5 miljard euro kosten. Net nu de federale regering 10 miljard wil besparen. De kans bestaat dat niet elke gemeente binnenkort nog een postkantoor zal hebben. Dat schrijft het Nieuwsblad. Bpost moet vanaf volgend jaar 50 miljoen per jaar besparen. Bevoegd minister Mats kijkt daarom naar het aantal postkantoren. Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt weer. Voor het eerst in 4 jaar. In de eerste helft van dit jaar vielen er al 223 doden op onze wegen, tegenover 210 in dezelfde periode van 2025. Vooral bij fietsers vallen er meer slachtoffers. Nu al 42% meer dan de voorbije jaren. Wies Kalles van de Fietsersbond zoekt verklaringen.
7: Dat kan al een stukje een verklaring natuurlijk zijn als er meer gefietst wordt, dat er dan jammer genoeg ook meer dodelijke ongevallen kunnen gebeuren. Maar we moeten nog een verder onderzoek eigenlijk doen om te gaan kijken over welke leeftijdsgroepen dat gaat en over wat voor soort fietsen dat het allemaal zijn en waar dat die ongevallen exact gebeuren.
5: Ons land wil tegen 2030 de helft minder verkeersdoden. Christa Pike, de vrouw die in Tennessee in de VS haar executie overleefde, is opnieuw bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat laten haar advocaten weten. Pike ligt sinds vorige week in het ziekenhuis nadat ze 2 dodelijke injecties overleefde. De topman van het gevangeniswezen in Tennessee stapte al op en ook alle executies voor de rest van dit jaar in de staat zijn uitgesteld. Onze jonge Rode Duivels hebben zich geplaatst voor het EK van volgend jaar in Servië en Albanië. De belofte hadden in hun laatste groepswedstrijd genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Denemarken om hun groep te winnen. En zo rechtstreeks door te stoten. Je hoort bondscoach Gilles Schwerts.
8: Toch wel een bepaalde opluchting. Geen makkelijke wedstrijd. Want als je als groep zo hard ervoor vecht, 2 doelpunten tegen op een hele campagne, dan doe je het als groep gewoon fantastisch. Om naar het EK te gaan, dat is een ongelooflijk gevoel. Dadelijk een feestje op het vliegtuig.
5: De Denen moeten barrage spelen om nog op het EK te geraken. En in de Nations League voetbal heeft wereldkampioen Spanje zich geplaatst voor de kwartfinales. Het ging met 1-2 winnen in Kroatië en pakt zo 12 op 12. Spanje heeft nu al 42 wedstrijden op rij niet verloren. Ook Engeland stoot bijna zeker door. Het is stevig tweede in de groep na 3-0 winst tegen Tsjechië. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind. En we halen nog maar 14 graden. En dat is ook vrijdag zo.
9: Het is 9:03 en ik heb 4 plekken waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Antwerpen. Je moet daar 25 minuten bij rekenen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring ook 25 minuten erbij tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. A12 dan, van Boom naar Antwerpen nog 20 minuten erbij tussen Boom en Wilrijk. En tot slot 20 minuten extra op de E17 van Gent naar Kortrijk tussen UZ Gent en De Pinte.
3: Dit is Top! Alexander Balkens.
9: Woensdag, half dagske, of dat dacht ik toch altijd voor ik begon te werken. Als daar niets van aan is, zorg ik voor de goede muziek. Welkom!
3: Top.

we could have told. Voor ik begon te werken, dacht ik dus altijd dat woensdag een halfdagske was. Dat blijkt fake news te zijn. Britt uit Dendermonde stuurt het bewijs door in onze Topradio BE-app. Ze is aan het werk, van thuis uit weliswaar, en met Top keihard door de speakers. Straks met de nummer 1 DJ van de wereld. Volgens de DJ Mag top 100 in elk geval. En nu met de nieuwe van Purple Disco Machine. Die shined harder dan de volledige voorraad van de hele Antwerpse diamantwijk samen.

0: de grote hits van dit moment. Silva Bampa, Antonight. Bram en Thibo discussiëren hier al eens aan de keukentafel tijdens de lunch. En wij zitten daar als collega's elke middag op de eerste rij van te genieten. En de beste discussies hoor je dan ook nog eens op dinsdag in de DDD, de domme dinsdagdiscussie. Het was er gisteren weer een die super herkenbaar is en waar je sowieso een mening over hebt.
1: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
1: Info op telenet.be.
2: En wel, ik ga eens gaan kijken.
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
8: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
7: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
8: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
7: Word zelf een chansaar. Speel nu online of je winkel.
8: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
5: Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du C-deals op ICPXL.be of bij je ICPXL.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett.

0: Waarom meer betalen?
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
2: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
2: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij
4: ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt. Ping, ping.

Het ging gisteren bij Bram en Thibau over wie de baas is, over de radio. Als je in de auto zit, is dat de bestuurder of heeft de passagier ook inspraak? Mag die dus ook meebeslissen over wat erop staat? De overgrote meerderheid vindt dat een dictatuur voor de bestuurder. Het berichtje van Michael is mij vooral bijgebleven. Mijn radio blijft hoe dan ook op top staan. En als de passagier het er niet mee eens is, dan kan hij ook nog altijd een taxi nemen, stuurde hij door. En nu goed, als er nu iemand in de auto zit bij jou, dan zal die sowieso tevreden zijn, want de playlist is gevuld met goede muziek. Straks Hugo en Soto en dit is Gigi D'Agostino.

0: straks de nummer 1 uit de top hit 40. Swedish House Mafia en Licky Lee, Happiness is So Sad. Eerst 3 plekken op de Vlaamse snelwegen, waar je meer dan een kwartier verliest. Dat is op de Brusselse Binnenring. Je moet daar bijna een uur bijtellen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E17 van Sint-Niklaas naar Kortrijk, 25 minuten extra tussen Gentbrugge en De Pinte. En op de E19 van Antwerpen naar Breda ook 20 minuten erbij tussen Loenhout en de grens met Nederland. Daar liggen voorwerpen op de weg.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
9: Wat nu?
7: Ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Je woensdag gaat van na na na met Peggy Goo, straks ook nog Zurb, Sophie en Zou en Mwaki. Na de band die begin deze zomer nog voor deze reactie gezorgd heeft.
1: Het was superleuk, ja.
2: Wauw.
1: Geweldig. Ik wil eigenlijk morgen weer gaan.
0: Dat was de eerste reactie van de fans die de avond van hun leven hebben beleefd in het Koning Boudewijn Stadion tijdens het concert van BTS. En je hoort die mannen nog eens met Dynamite.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrançois.be.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte pc samen online op alternate.be of in de winkel.
6: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.

Het ging er vanochtend ook al over bij Brian en Louis in de ochtendclub. Vannacht zijn de belangrijkste DJ-prijzen ter wereld uitgereikt. We weten nu wie er allemaal in die DJ Mag Top 100 staat. Dimitri Vegas en Like Mike op 5. En de nieuwe track van Dimitri Vegas zit deze week in Hit of Shit. Na 10 uur mag je hem dus nog eens beoordelen. En dit is Snap the Power.

0: zat aan het einde van de zomer nog in Hit of Shit. Robin Schulz en Watermat, Take It Slow, staat ondertussen op 21 in de Top Hit 40. Zo snel kan het dus gaan. Misschien ook wel voor de nieuwe van Dimitri Vegas.
1: Dit is top.
0: Na 10 uur mag je er nog eens je mening over geven.

0: verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: 10 uur Top Headlines met Lore.
6: Een goeiemorgen. In het station in Brugge is een trein ontruimd nadat er rook hing in een van de wagons. Het kwam volgens de NMBS door een kleine brand aan de remmen. De brandweer was er snel bij. Niemand raakte gewond. Er is ook geen hinder voor de andere treinen. Premier De Wever wil dat we volgend jaar netto al meer overhouden van ons loon. Dat is 2 jaar eerder dan eerst gepland. Dat schrijft HLN. Zo'n vervroegde belastingverlaging zou ons land wel 7,5 miljard euro kosten. Politiek journaliste Fleur Mees.
7: Klinkt een beetje paradoxaal. De federale regering is op zoek naar 10 miljard euro en dan zou De Wever net meer geld willen gaan uitdelen. Het is een manier om de MR over de streep te trekken. Willen ze die snellere en grotere lastenverlaging, dan moeten ze wel hun go geven voor een btw-hervorming. Bijvoorbeeld de tarief van 21% naar 22% verhogen.
6: Straks praten de federale ministers voort over de begroting. De Wever wil een akkoord tegen volgende week dinsdag. De energiesteun die de federale regering in april aankondigde, flopt. Het was de bedoeling om de hoge brandstoffenprijzen voor het woon-werkverkeer wat te compenseren. Maar volgens HR-bedrijf Acerta heeft minder dan 1% van de werknemers daar iets van gemerkt. Het komt vooral omdat bedrijven het geld moesten voorschieten om het later terug te vragen aan de overheid. En dat hebben er veel niet gedaan. In Kiev in Oekraïne zijn zeker 2 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen. Journalisten melden dat er de hele nacht meerdere ontploffingen waren. Volgens de burgemeester is er veel schade. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor zware Russische aanvallen op Kiev. Eerst nog wat zon, later meer wolken en pittige buien bij 23 graden. Morgen afwisselend zon en buien en nog maar 14 graden.
8: Het is 9:55 en het wordt rustiger op onze Vlaamse snelwegen. Het is nog aanschuiven op de Brusselse binnenring. Je moet daar een kwartier bij tellen tussen Expo en Vilvoorde de Koningslo. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top. Alexander Balkens.
8: Ik zie het als mijn plicht om jouw werkdag vol te duwen met veel goede muziek. Straks Marshmallow en Kelsey Ballerini na Just Stay en Sam Harper.

hij straks een vaste waarde uit onze Dance Top 1000. Elk jaar opnieuw staat hij erin. Vorig jaar op plek 23, Energy 52 Café Del Mar. Eerst nog een potentiële nieuwkomer in die Dance Top 1000 dit jaar. Het is de nieuwe van Marshmello samen met Kelsey Ballerini. Another Drink bij Top.

0: minder en meer.
1: Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Al 100 jaar helpt Stihl mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stihl.
2: Stihl. Sterk werk.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Ja, dat is Loes.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
9: Dat is Imo!
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
11: Bel op onze makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over je verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, nee. 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Even bollen met Select.
17: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
18: Relaxed.
17: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
20: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
21: Krevel. Leef beter.
22: De mistjedatjes van Connections.
23: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
24: Ah, miljard gemist.
23: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
25: Wij zijn tevreden over uw

0: werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ramen, deuren, veranda's? Lijnaars
3: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.

Shakira heeft zaterdagavond opgetreden in Madrid in Spanje. En dat was niet zomaar een concert, want ze heeft special guest Dua Lipa daarmee op het podium gesleept. Ze hebben daar samen ook een nummer gezongen en Shakira hoor je straks ook nog eens bij Top, maar dan samen met Burna Boy en Die Die. En dit zijn DJ Licious en Milo nog, Forever Young.

0: 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger, straks dus Shakira, Burna Boy, Die Die. Bring that bass back, back, back, back, back. En ook jouw kans om je mening nog eens te geven over de nieuwe van Dimitri Vegas in Hit of Shit.
1: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Prédici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prédici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel. Love to see you
5: shine. Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat lief?
5: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf. Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
5: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
5: Oh ja. Oh, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
8: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: Oh, de Amazon Prime deeldagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
11: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk, bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
14: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
15: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Weekend.
1: Afgelopen nacht is de DJ Mag Top 100 bekendgemaakt. De lijst met de 100 beste DJ's ter wereld. En de grote winnaar is David Guetta. Dimitri Vegas en Like Mike staan er ook zeer hoog in op plek 5. En de nieuwe track van Dimitri Vegas is deze week voer voor discussie in Hit of Shit. Je mocht er de voorbije dagen al uitgebreid je mening over geven. Want moeten we die nu een plek geven in onze playlist? Wij weten het zelf nog niet zo supergoed. En daarom baseren we ons oordeel op jouw stem. Dus wat vind je van die nieuwe van Dimitri Vegas? Vind je dat die vaker mag passeren in de playlist van Top? Of hoor je hem liever nooit meer terug na deze week? Dat mag je mij laten weten in de vorm van een Hit of Shit in de Top Radio BE-app. Bring that bass back.

0: is de nieuwe van Dimmetje Vegas. Onder andere Charlotte Witte en Tiësto draaien hem al in hun DJ-sets. Maar moeten wij dat ook doen bij Top? Dat beslis jij. Stuur nu Hit of Shit in de Topradio BER. Top, we make you
1: move. Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royou.
4: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
5: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
8: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
6: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Santos heeft een te gekke actie.
10: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
11: Check santos.be/schoenen voor meer info.
12: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
13: Eindelijk weer goed slapen.
14: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
13: Gratis?
14: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
13: Macri, waar beter slapen begint.
15: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
16: Bozar.
15: Eerst was dat met een buggy natuurlijk en daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam
16: als een koning op zijn troon.
15: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de
16: ULB.
17: Allee, tot straks, hè, mama.
15: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
18: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

zie ook wel veel jij binnenkomen in de Top Radio BE-app over de nieuwe van Dimitri Vegas. Bring that bass back, back, back, back, back. Moeten we die een plek geven in de playlist van Top of niet? Dat is de vraag waar we deze week mee zitten. Hit of shit? En als het van Luc uit Lommel afhangt, wel dikke hit. Eindelijk nog eens een deftige clubhit stuurt hij in de Top Radio BE-app. Sam uit Deinze zegt, hoe meer ik het hoor, hoe meer ik overtuigd ben van mijn mening. Shit, David uit Haltert is... Haltert liever is ook van die mening. Het is een goede track om in een mix te steken als DJ, maar niet voor op de radio. Shit. Steven uit Inhoven vindt het dan wel weer een hit. Hij vindt dat we hem 10 keer per dag moeten draaien. En Sisse uit Essen zegt ook meer van dit. Ik vind het een dikke hit. Jij hoort hem sowieso de hele week nog. Morgen en vrijdagochtend rond 10:40. Top! En vrijdagmiddag telt Bart-Jan dan alle stemmen op in de Top Hit 40. Dan hoor je...

Morgen en overmorgen jouw laatste kansen dus om je mening te geven over de nieuwe track van Dimitri Vegas. En vrijdagmiddag tellen we alle stemmen op en dan beslissen we dus of je hem vaker zal horen bij Top of niet. Na 11 uur is dan Koen.

0: nieuw muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dat gaat lukken, dat gaat lukken, dat gaat lukken.
3: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Het nieuws van 11 met Delphine.
6: Goedemorgen. Het assiseproces over de moord op barones Ullens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ullens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raden op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaten dienden een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid, maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
7: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
6: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. En een nieuwe medaille voor ons land op het EK wielrennen in Slovenië. Laura Fivé is tweede geworden in het tijdrijden bij de juniorenvrouwen. Ze reed nogthans aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar op de streep was ze 3 seconden trager dan een Spaanse. Het brons ging naar een Litouwse. Eerst nog wat zon, later meer wolken, gevolgd door pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima wel nog rond 23 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en buien, ook meer wind en we halen nog maar 14 graden.
0: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
5: Maar laten we focussen op wat het nu is. En op dit ogenblik is het best aangenaam. Het is blauw. En dan nog Jonas Blue met Edge of Desire.
0: Top.
5: Goedemorgen, welkom.

Wat een positiviteit bij deze gasten. Jonas Blue met Malef en Edge of Desire. En de woensdagochtend gaan wij beginnen met best een, ja, laat ons zeggen, emotioneel verhaal. Want soms kan het vermoeiend zijn dat je niemand hebt om van te houden. Klinkt allemaal heel dramatisch, maar Sigma die heeft er toch een liedje over gemaakt. Dit is Nobody to Love. I'm

0: Met zo'n naam verwacht je natuurlijk wel iets. Drums. James Hype met Kim Petras. De dag beginnen doen we altijd met...
1: De zwans van de dag.
0: En vandaag gaan we het hebben over iets wat de afgelopen 24 uur heel vaak in het nieuws was. Ook bij ons op de radio, namelijk de DJ Mac Top 100. Gisterenavond was het van dat. En we hebben dus een winnaar. Misschien even terug naar gisterenavond, want ook onze collega's van de Party Room die hadden dat besproken en een kleine voorspelling gedaan.
2: Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk, wie wordt de nieuwe nummer 1 DJ ter wereld? Zal ik eens gaan voor een outsider die nu op plaats 3 staat? Ik tip de Braziliaanse DJ Alok.
0: Alok is het... niet geworden. Het is David Guetta geworden. Staat helemaal bovenaan op 1. En ik was aan het zoeken naar een speech van David Guetta. Maar ik heb geen gevonden, maar ik heb een speech gevonden uit 2011. En nu ga je horen dat eigenlijk al die speeches gewoon hetzelfde klinken.
3: I want to thank you so much for this. Everybody that voted for me, that supported me since the beginning. Took me a while to get there and thanks to you. So we will celebrate together the whole year long. Deep

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè.
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Ja, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
10: Oh, my zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
12: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
13: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
14: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
15: Kop
16: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
17: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
16: is wie er mag rijden. Yes, munt.
17: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
18: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
19: Heurman, zet de puntjes op de O.
18: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
20: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Joragoldappelen, win je thuis.
21: Peren.
20: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
21: Kom, we peren hem.
20: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
22: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
23: Wel, je hebt geen gaatjes.
22: Waar?
23: Nee, geen maar.
22: Alsof.
23: Wat blieft?
19: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
24: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotsuit als ik over mijn vloer loop.
25: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
24: Wat bedoelde?
25: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
24: Dat zal wel.
25: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
24: Echt? Dus?
25: Dus belt nog Tom Rotees.

0: Vandaag zou een beetje de laatste dag zijn dat we ervan kunnen genieten. Moving to the sun. Ga toch even buiten vandaag en probeer te genieten. Yugol en Ultranate met Moving to the Sun. En ik was vandaag begonnen met die speech van David Guetta over de DJ Mag Top 100, die dus opnieuw nummer 1 is geworden. Ik vind dus geen speech van dit jaar. Ik heb dus de speech van 2011 laten horen. Maar Koen, die heeft mij een link doorgestuurd en die zou de speech van David Guetta gevonden hebben. Ah, we gaan even live dan overschakelen naar de speech.
1: Genesis 1, vers 1. In the beginning. In the beginning.
0: Is dit David Guetta?
1: Ja. In the.
2: Listen properly.
0: Ze zijn met mijn voeten aan het spelen, jongens. Echt. Beyoncé nu, dit is Sweet Dreams. Goedemorgen en welkom bij Top.

0: Als je houdt van Jarrell Curry, blijf dan bij ons. Komt er zo meteen aan Whisper.
1: Dat's 24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
2: Even stoppen langs de baan. Bij Dat's 24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
1: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dat's 24.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Dat is goeie business. En pleasure.
5: Info op telenet.be.
6: Ja, dat wordt weer overwerken.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: Krevel.
10: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
9: Krevel. Leef beter.
11: Hoera, ze zijn er weer.
12: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
11: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
13: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.

0: Madison Avenue met Don't Call Me Baby. Mag altijd op 078-05-1212. Ja, maar ja, die zingt Don't Call Me Baby. Zullen wij wel beslissen. En we houden ook de actualiteit in de gaten. En dit is zo een dingetje wat gaat verteld worden aan het koffiemachine, volgens mij. Het is een verhaal wat gisterenavond is gebracht in de tafel van Gert. Misschien moeten we gewoon even luisteren.
1: Ik ben live op de radio in slaap gevallen.
2: Ah, leuk. Ja, kom op.
1: Echt wat tijdens een interview. Dus ik was aan het babbelen en het vroeg dat koor is. Hallo? Ben je er nog? Weer? Hallo? Op music, ja. Ik zeg, ja, tuurlijk. Ik ga eens even aan het nadenken. Ik ben gewoon in slaap gevallen. Hè.
0: Nu moet ik wel toegeven. Wij van Top die hebben ooit gebeld met William Bova. En bij ons is die mens niet in slaap gevallen. Alleen de conclusies mag je zelf maken.
3: De zo-

0: til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
4: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
5: Kom bij Coolwerken in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
4: Machtig, bij meneer Pastoor.
5: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
0: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

Give It To Me. Wat dat moet zijn, dat is niet helemaal duidelijk. Timbaland met Nelly Furtado en Justin. Het zou kunnen dat het hetgene is wat Kelly heeft laten weten via de Top Radio BE-app. Want Kelly heeft doorgestuurd dat bij haar woensdag het moment is dat zij altijd... Oh, en dit gaat zo herkenbaar klinken. Dat zij altijd naar het kippenkraam gaat. Oh, zo'n kip aan spit met appelmoes. En saus van de kip. Allee, vet eigenlijk. Maar goed, de saus dus. Kip aan spit. Ja, ik heb er hoesting in. Laat het smaken.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het nieuws van 12. Goedemiddag.
3: Een goedemiddag. Het assiseproces over de moord op barones Ulens wordt uitgesteld tot 4 november. Nicolas Ulens werd gisteren veroordeeld voor moord met voorbedachte raten op zijn stiefmoeder en zou vandaag zijn straf horen. Maar zijn advocaat diende een wrakingsverzoek in tegen het hof. De beslissing van de jury was gisteren nipt, waarop het hof zich aansloot bij de meerderheid. Maar dat mag volgens de advocaat niet zomaar. Het hof heeft nu 48 uur de tijd om zich al dan niet terug te trekken. De politie van Antwerpen gaat mensen die gekend zijn voor overlast meteen oppakken, zonder dat ze iets strafbaars doen. De politie kan hen dan 12 uur vasthouden. Dat heeft waarnemend burgemeester Els van Doesburg beslist.
4: Het gaat voor alle duidelijkheid niet om iemand die is na een avond op café dronken over straat wandelt. Dit gaat over mensen die heel bewust op straat leven, die zware problematieken hebben met drugs, met alcohol. Mensen die ook heel vaak al herhaaldelijk naar hulpverlening gestuurd zijn, dat pertinent weigeren.
3: Ook mensen zonder papieren of zonder wettige verblijfplaats kunnen meteen opgepakt worden. De Liga voor Mensenrechten heeft bedenkingen bij die aanpak. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Net geen gouden medaille voor Laura Fivet op het EK tijdrijden in Slovenië. Ze reed bij de juniorenvrouwen aan alle tussenpunten de snelste tijd, maar aan de streep kwam ze 3 seconden tekort. Fivet pakte zilver. Het goud ging naar een Spaanse.
5: Ontgoocheling is een groot woord. Het is vooral een beetje zuur om te zien dat maar 3 seconden is. Maar als je dan ziet tegen wie dat ik verlies, doet het ook al veel minder pijn. Het is een wereldkampioen voor iets op de weg. Dus ja, ik had natuurlijk graag die trui aangetrokken, maar ik ben zeer blij met zilver.
6: En je bent ook zeer diep gegaan, hoor ik aan je stem.
5: Ja, echt mega. Mijn longen zijn gewoon dichtgeklopt.
3: Op het WK tijdrijden werd Vivé ook al knap vijfde. De zeekat is de vis van het jaar. Dat is een soort inktvis die massaal in onze Noordzee zwemt, maar meestal naar Spanje gaat om calamares a la plancha van te maken. We zouden hem dus beter ook hier vaker eten, zegt North Sea chef Philippe Klaes.
7: Het moeilijkste is eigenlijk het keuzewerk, maar laat dat over aan de vishandelaar. Dan is het eigenlijk heel simpel. Je snijdt dat in mooie fijne reepjes en je pakt een bakpan, je warmt dat heel goed op, je doet dat wat olie in en je pelt tot 10 terwijl je dat bakt, 10, 15 seconden en eruit. En dat is perfect.
3: De zeekat smaakt hetzelfde als octopus. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. En ook vrijdag regen.
1: Dit is Top. Koen van der Sloten. Niet zwansen, maar dansen. Mixed by DJ W.

0: nooit gedacht dat ik dit zou spelen. Lips Inc. met Funky Town. De woensdagmiddag vond op. Niet zwansen, maar dansen, omdat we niet willen dat je als een pudding ineenzakt.
1: Wel, the proof of the pudding is in the eating. En gisteren hebben we pudding gegeten.
0: Waarschijnlijk was dat het overwinningsfeestje van de begroting, de Vlaamse begroting. Moeten ook besparen. Ah, de sukkelaars.
2: Dit

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: NMBS! Yes!
5: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
11: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei.
11: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Deze week maak je enkel in België...

0: Naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro, ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, oh, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
5: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed.
11: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars Aluminium.
15: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
16: Top! We make you move.
17: Niet zwansen, maar dansen. Wij geven een kopstoot aan de middagdip.
18: Props voor de ijsrokken.

woensdagmiddag. Het ideale moment om uit bed te klappen. Ah nee, wacht, want de kinderen zijn thuis. Weten jullie al wat S&M is? Nee, dat is de bedoeling. Rihanna mag nog eens. Dit is S&M. Goedemiddag.

0: succes!
1: Bompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf!
0: Wat lief!
2: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf!
2: Oh, je weet het al!
0: Ja, ja!
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
0: Schilderen natuurlijk!
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet!
4: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Een verstopping in toilet is snel gebeurd.
12: Oh, was dat?
11: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
12: Ik was nog niet klaar!
11: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
13: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
16: Krevel. Leef beter.
17: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
18: Dit is top. Koen van der Sloten. Niet zwanzen, maar dansen. Mixed by DJ W.
19: Top.
18: We make you
19: move.
0: En dan nu.
7: Aan alle die gekomen zijn.
0: Dit is zo'n momentje dat we samen helemaal losgaan. Ik zeg.

0: Leuk stemmetje wel.
1: Plots ben ik een robot. En ik luister ook altijd naar Niet Zwanzen, Maar Dansen met Koen van der Schoten.
2: Niet Zwanzen, Maar Dansen.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Hele. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
4: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
5: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis ticket met code BILD2026 via BILT.living.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-build computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
5: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via BILT.living.
9: Hallo met Atilex.
10: Ik ben op zoek naar een kabel.
9: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
10: Nu ben ik de draad kwijt.
9: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
11: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
12: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
11: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
13: Santos heeft een te gekke actie.
14: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
15: Check santos.be/schoenen voor meer info.
16: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
17: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.

0: Hebben jullie zin in een klein wist je datje? Collega Bart-Jan de Prater die zat in een meeting, dus ik dacht ik ga die snel even naar de studio brengen.
1: Jij mag die twee pollen kussen maken dat ik u op tijd naar hier heb gebracht.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Zonder dank trouwens.
0: Maar lasse, fijne woensdag.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Het is 1 uur, Lore heeft nieuws.
3: Goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gillis in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Luik zijn deze maand al bijna 110 mensen opgepakt bij de studentenprotesten. Zowat de helft van hen gisteren, dat meldt de politie. Er is al dagen protest in Wallonië tegen de besparingen in het onderwijs. Hier en daar liep dat uit de hand en staken jongeren van alles in brand. De droogte van de voorbije maanden heeft voor minstens 260 miljoen euro schade veroorzaakt in onze land- en tuinbouw. Dat blijkt uit een schatting van de Boerenbond. Het gaat dan over de totale hoeveelheid oogst die verloren ging. Je kan binnenkort geen verborgen gebreken meer melden. Als je nu een huis of apparaat koopt en daarna een fout ontdekt, moet je volgens de wet binnen een korte tijd naar de rechter stappen. Maar die omschrijving is veel te vaag en dus verdwijnt ze over een jaar uit het wetboek, zegt Nicolaas Vinkier van advocaat.be.
4: Wat zegt de wet nu? Dat is eigenlijk een beetje overdreven om u te gaan verplichten om daar een procedure onmiddellijk al bij de rechter te starten. Wat men nu heeft voorzien is om dat ter kennis te brengen van de verkoper en dus te zeggen van kijk, je zal er iets moeten aan doen. En dan heeft men eigenlijk een periode waarin dat er onderhandelingen kunnen gebeuren. En pas als dat niet lukt, moet men dan naar de rechtbank gaan.
3: Het kadert in nieuwe grote lijnen die Europa oplegt over de rechten voor consumenten. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 15 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen met raketten en drones. Er vielen ook bijna 40 gewonden, onder wie enkele kinderen. Dat zegt president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat melden lokale hulpverleners. De aanvallen gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
5: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
3: En een oplossing is niet in zicht. Ons land heeft 2 medailles gepakt op het EK tijdrijden in Slovenië. Laura Vivet greep nipt naast het goud bij de junioren vrouwen. Ze was op de streep maar 3 seconden trager dan een Spaanse. En bij de junioren mannen pakt Vic de Smet brons.
6: Ik mag echt heel blij zijn met deze prestatie. Misschien een beetje op het laatste teruggezakt. Ik denk dat ik misschien net iets erop ben gestart op die klim en dan een beetje ben stilgevallen op die plateau. Maar ik denk dat ik nog steeds heel blij mag zijn met deze brons medaille.
3: Het goud was voor een Spanjaard, het zilver voor een Deen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind, nog maar 14 graden. Ook vrijdag regen, in het weekend enkele buien, maar ook soms zon en zo'n 15 graden.
2: 1 lange file, E19 richting Brussel door een brandend voertuig. Tussen Zemst en Vilvoorde de Luchthavenlaan verlies je daar 35 minuten.
1: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
2: Voor alle vrouwen, wij hebben vanmiddag een romance. Voor alle mannen, wij hebben vanmiddag een bromance. Na Henri PFR.

Sick Bromance, eerst uitgebracht zonder stem, daarna de vocal opgezet, was toch wel een successor voor Tim Burke natuurlijk. Goedemiddag en welkom. Straks keren wij terug in de spinback naar de tweede week van oktober 1999. Mag jij een hit kiezen die toen heel erg populair was? Ik laat jou kiezen tussen twee dansplaten zometeen. Hey,

in 1999 de 6 miljardste mens. Ondertussen, want er bestaat een tellertje van, zitten we aan 8 miljard 320 miljoen duizend mensen. En dat tellertje gaat heel snel. Dat loopt op. Je moet het maar eens bekijken. Je kan het zien op worldometers.info. Of je googelt dat gewoon worldometers, dan zie je hoe snel de bevolking op onze aardbol eigenlijk stijgt. In de hitlijsten kon je luisteren naar dit. We're going to New York! Deze draaiden we bij Top heel veel in die tweede week van oktober 1999. Het is New York to New York van DJ Pizza Project. Wil je hem nog eens terughoren? Stuur je A via de Topradio BE-app of je stemt voor dit.

0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
3: Dat Imo!
4: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragoldappelen, win je thuis.
6: Peren!
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem!
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

Wij terug naar de tweede week van oktober 1999 met toen heel veel gedraaid op de radio en in de discotheken. DJ Pizza Project met To New York of Scoop met Drop It, wat nog altijd een classic is die regelmatig wordt bovengehaald. En die laatste die haalde dat eigenlijk ook vrij makkelijk. Meer stemmen voor B dan voor A, om precies te zijn, aan 68% van jullie. En dat snap ik wel, want dit is en blijft feest, ook op een woensdagnamiddag als deze natuurlijk.

0: Zometeen krijg je SOS van Avicii en Allo Black. En die SOS zou wel eens letterlijk het geval kunnen zijn vanavond. Want er wordt gewaarschuwd voor behoorlijk wat regenval en wat storm. Dus dat is nu zo'n beetje nog stilte voor de storm, zoals ze zeggen. Ik kom er zo meteen even op terug. Op de weg op twee plaatsen moeilijk. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten erbij. En op de E313 richting Antwerpen gaat het ook traag. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je ook een kwartier.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Ja, dat is Loes.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes.
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
17: Ook in mij?
16: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
18: Achter jou staat Xerius.
19: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
20: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
19: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
21: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
22: Peugeot. Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie jong, ik zie het niet meer zitten.
23: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld hè?
22: Ja, ik weet het.
23: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
22: Ik heb niet willen luisteren hè. Ik hoorde het op topradio, ik zag hem ook op tv.
23: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
22: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen hè.

Als we Jill Peters mogen geloven, is het vandaag misschien wel SOS. Of toch vanavond, want je wordt uit je zomerdroom gehaald. Gedaan met die Indian Summer. Je zal terug kennis maken met de herfst. En dat is lang geleden. Nee, vanavond wordt er toch wel wat verwacht. Rukwinden tot 80 km per uur aan de kust. En regen vanaf 6 uur vanavond tot mogelijk 2 uur morgenmiddag. En dat is toch alweer even geleden, dus hou er wel rekening mee.

0: fundament. Remix is the one voor kwaliteit. Remix recycleert, circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinzen en op remix-beton.be.
1: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaans, Nanny.
2: Jawel, er staan een niemer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester.
2: Zwaans, Nanny, hé.
1: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
4: Eindelijk weer goed slapen.
2: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
4: Gratis?
5: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen en maak kans om je aankoop terug te winnen.
6: Macri, waar beter slapen begint.
7: Elke avond pak ik mij een tram 8 en elke keer aan
8: Balju
7: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
8: Abdij
7: glimlachte ze terug. En een week later aan
8: Buil
7: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
8: ULB.
7: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
8: aan Marie-José.
7: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: Hugel eindigde gisteren op plaats 48 en dat is 6 plaatsen hoger dan in 2025. Gisteren werd de DJ Mag Top 100 uitgereikt. Dat is zo'n beetje de ranking van de beste DJ's ter wereld. En helemaal onverwacht, totaal niet, won David Guetta opnieuw, maar hij slaagde er wel weer in om in zijn speech het te doen lijken alsof hij dat niet had verwacht. David Guetta is ook een heel goede acteur. Maar we love him.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
3: Bij Aldi, 5 kilo friet aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
5: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
5: Ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
6: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
9: Het is 2:00, Lore, goedemiddag.
10: Een goedemiddag. Een moordonderzoek in Sint-Gilles in Brussel. Een vrouw is daar dood teruggevonden in haar appartement. Het was de school die de hulpdiensten belde, omdat niemand haar jonge kinderen kwam ophalen. Wat er precies gebeurd is, blijft onduidelijk. In Gaza zijn opnieuw 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Die gebeurden precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
11: Het is eigenlijk meer een soort van voortdurende afrekening met Hamas, maar ook voor een groot stuk met de burgerbevolking in Gaza. Sinds dat bloedbad van 7 oktober heeft Israël zodanig hard toegeslagen in Gaza dat we op dit moment rond de 75.000 slachtoffers zitten.
10: En een oplossing is niet in zicht. Elise Mertens heeft gestunt op het tennistoernooi in Peking in China. Ze klopte in de 8e finales de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4 van de wereld, in 2 sets, 2 keer 6-3. In de kwartfinales speelt Mertens tegen de Poolse Iga Świątek, dat is de nummer 8. Mertens zelf staat de 19e. En een 3e Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de 2e tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter. En dus pakte van Kerkhoven zilver. Eerder pakte Laura Vivet ook al zilver bij de juniorenvrouwen. En Veek de Smet won brons bij de juniorenmannen. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind en nog maar 14 graden.
9: 3 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. R1 richting Gent, daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 20 minuten erbij. En ik eindig op de R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier extra daar.
8: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
9: Met zometeen 2 filmtickets te winnen in Raad de Plaat. En ook de Top Tune of the Week laat ik horen na deze Kane en Marshmallow.
8: Top! We make you move. Dit is Top. We make you move. New truck, big lady.

Altijd een beetje gevaarlijk. Test my luck. Het is de nieuwe Top Tune of the Week bij Top Radio. Purple Disco Machine is nieuwe en die is altijd goed. Dat is altijd goed voor leuke muziek, zonder enige twijfel. Zometeen spelen we Raad de Plaat. Inzet 2 filmtickets bij Kinepolis, als je me zometeen na de opgave de titel en artiest kan geven. Opgave vandaag niet zo moeilijk, dus ook jij kan het raden.

De komende dagen gaat het veel regenen, donker weer, dus ideaal weer om naar de bioscoop te gaan. Ik heb 2 filmtickets voor jou. Als je meespeelt met Raad de Plaat, ik laat jou een opgave horen van Sowieso. Een grote danshit, dat is het altijd, die garantie geef ik jou. Maar ik haal er een pak instrumenten uit. In dit geval blijven alleen de trompetjes over. En daaraan moet je het herkennen. Stuur mij titel en artiest. En luister goed, want het fragment is kort.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
1: Mannekes, bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief?
1: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf?
1: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja.
1: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
1: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Zeg, schat.

0: Ja?
1: Die badkamer, daar is het lek geweest.
0: Oei.
1: Dat is een zwembad. Wat nu?
0: Oh, ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai. Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, nee. 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
9: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat's 24.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Reinaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: de plaat.
1: Soms een moeilijke opgave, soms heel herkenbaar. Ik vroeg jou titel en artiest van dit liedje waarvan je alleen maar de trompetten hoort. Kort stukje, want meer kreeg je niet. Denzel, wie was dit? Vertel eens.
2: Een brother van Avicii.
1: Zeg het nog eens, want het lijkt alsof je met een vod in je mond zit momenteel.
2: Hey brother van Avicii.
1: Hey brother van Avicii. Nee, dat was een rare lijn. Hey, ik denk dat het helemaal goed is. Ja, wel hoor. Hey brother van Avicii, wat mij betreft ook een van zijn beste, eerlijk gezegd. Je krijgt van mij 2 filmtickets en die kan je opdoen in een Kinepolis bioscoop. Zeg, jij was jarig deze week al. Hoe oud ben je geworden?
2: Ik ben 23 jaar geworden.
1: Dikke proficiat, dat in ieder geval.
2: Dank je wel, mooie leeftijd. Dank je wel.
1: Hoe ga je dat vieren?
2: Ik ga samen met mijn vriendin vrijdag nog naar de wellness.
1: Ah, privé wellness of openbaar?
2: Een privé wellness.
1: Ja, alleen met je vriendin?
2: Ja.
1: Ja. Je weet dat dat leuk kan worden, hè Denzel?
2: Ja, inderdaad.
1: Zegt hij met zo een lachje op de achtergrond. Heb je een favoriet, heb je een favoriet iets in de wellness? Maar nee, ik ben even serieus nu terug. Ik bedoel, zit je liefst in de droge sauna of in de natte sauna of in het bubbelbad? Of wat doe je liefst?
2: Ik kan wel genieten van een bubbelbad.
1: Kijk, laat de bubbels maar komen. Geniet van je verjaardag en van die 2 filmtickets. Dag Denzel.
2: Dank je wel.

0: Denzel gaat vrijdag naar de privé-wellness om zijn verjaardag te vieren. Ik ga ze iets vertellen. Ik ben daarmee gestopt. Tot 10 jaar geleden deed ik dat ook. Durfde ook eens aan het privé-wellness te gaan. Ik durf dat nu niet meer. Alleen zou ik het misschien nog overwegen als ik met mijn eigen ogen zie dat het water in het bubbelbad gevuld wordt. Dat is de voorwaarde, want... Dat zou wel eens kunnen. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten erbij. R1 richting Gent is het ook moeizaam door een afgesloten rijstrook tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, een kwartier. Ik eindig op de R1 richting Nederland. Een defect voertuig staat daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook daar een kwartier aanschuiven.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
1: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Bij CPXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix d'ici deals op icparixl.be of bij je icparixl.
9: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus 1

Beste vrienden, vanmiddag start een van de High Society events van het jaar in ons land. Dat is de Zoete Grand Prix. In Knokke-Heist is dat natuurlijk de Zoete Grand Prix al jaar en dag heel populair. En nog populairder gemaakt door Mark Koeken sinds hij de boel daar heeft overgenomen. Vanmiddag start het. Ze hebben wel een beetje pech, denk ik, met het weer. Want het gaat van namiddag en morgen heel veel regenen. En dat is niet ideaal als je met die oude auto's daar aan het rondrijden bent. En voor alle duidelijkheid, het zijn niet allemaal oldtimers natuurlijk. Je kan er ook heel veel hippe, moderne auto's zien die heel veel geld kosten. Met als hoogtepunt meestal zaterdag, denk ik. Dan is er echt zo een optocht. Met heel veel celebrities die er ook in zitten. En Knokke wordt dan overspoeld met autoliefhebbers met een fototoestel. Je ziet ze dan met de lange lens foto's nemen van al die auto's op de Zoete Grand Prix. Ik hoop

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
6: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zahey.
7: Kom bij Coolwaren in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
6: Machtig, bij meneer Pastoor.
7: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
8: Santos heeft een te gekke actie.
9: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
10: Check santos.be/schoenen voor meer info.
11: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

knipoog naar natuurlijk Depeche Mode uit de jaren 80 met Enjoy the Silence. De muziek, het melodietje is daar volledig van gepikt. Vandaag is het al woensdag, vrijdag, een nieuwe Top Hit 40. Het zijn de 40 populairste hits van de afgelopen week. En het was al goed. De nummer 1 stond wel geteld al 3 weken helemaal bovenaan. Vrijdag weten we of dat nog zo is. Nummer 1 was al 3 weken Swedish House Mafia.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Het is 3 uur, nieuws krijg je van Loren.
5: Goedemiddag. In Brussel staat de politie paraat aan het parlement van de Franstalige Gemeenschap om het gebouw en de straat af te sluiten. Een van de organisatoren van de scholierenprotesten in het Franstalig onderwijs roept leerlingen en leerkrachten op om daar massaal te verzamelen vanmiddag. Ook in Wallonië werd de afgelopen dagen al actie gevoerd. Vooral in Luik liep het uit de hand en staken relschoppers van alles in brand. Bijna 110 jongeren werden opgepakt. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Een derde Belgische medaille op het EK tijdrijden in Slovenië. Bij de mannenbelofte reed Matthijs van Kerkhoven de tweede tijd. Hij leek lang op weg naar goud, maar op het einde deed een Spanjaard nog 3 seconden beter.
6: Het zijn 3 seconden, dat is wel pijnlijk, maar ja, kijk, ik heb alles gegeven en het is nu zo. En, ja, ik was gewoon eentje sterker.
5: Eerder pakte Laura Vivé ook al zilver bij de juniorenvrouwen en Victor Smet won brons bij de juniorenmannen. En geen medaille op het WK judo voor Matthias Kasse. Hij verloor in de kwartfinales van een Azerbeidzjan en daarna in de herkansingen van een Zuid-Koreaan. Kasse eindigt daardoor als 7e. Het was wel al straf dat hij het WK haalde, maar dat was lange tijd onzeker door een ribblessure. Vanmiddag geleidelijk meer wolken en regen bij 23 graden. Vanavond en vannacht vallen er pittige buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen en buien en een koude wind. Nog maar 14 graden en ook vrijdag regen.
4: Er zijn een paar stevige files waar je niet wil instaan. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout. Op dit moment 1 uur 40 aanschuiven daar. R1 richting Gent, daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 3 kwartier erbij. Ook op de E34 richting Ranst gaat het moeizaam tussen Oelegem en Ranst. 25 minuten. En ik eindig op de A12 Bergen op Zoom Antwerpen tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. 1 kwartier extra rekenen daar.
3: Dit is Top! Bart-Jan de Prateren.
4: Maar ook met Ed Sheeran, met Jamiroquai en Justy en Sam Harper eerst. Dit is Just a Little.

Gert Verhulst zei in een interview dat de kans reëel is dat hij ooit zijn aandelen van Studio 100 gaat verkopen. Het is vandaag niet aan de orde, maar het woord reëel werd wel gebruikt. Ik denk dat Mark Koeken nu al zit te schuiven op zijn stoel. Zou het iets zijn voor hem? Ik denk dat wel. Crisscross Amsterdam krijg je zometeen. Naar Jamiroquai. Little

Zometeen komt er een vergeet mij beatje aan waarvan je denkt, ik heb het waarschijnlijk nog nooit gehoord, maar als ik het een beetje duid, dan ga je het wel snappen. Er zitten kerels achter die eigenlijk onder heel veel verschillende aliassen al dansmuziek hebben uitgebracht en ze wonen niet eens zover. Zometeen in dat vergeet mij beatje een song van Chocolate

0: morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
5: Ego Keukens.
4: Open deze zondag.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
7: Heurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: Vergeet mij bietje.
1: Het Vergeet mij bietje van vandaag komt van Chocolate Puma met Always and Forever. Je gaat het zeker herkennen als ik het zo meteen draai. En het klinkt heel internationaal, maar het waren gewoon twee Nederlanders die daarachter zaten, achter Chocolate Puma. Ze heten René en Gaston. En ze brachten ook trouwens onder die naam muziek uit, maar niet alleen onder die naam. Ze hadden denk ik een tiental aliassen, waaronder ook The Goodman. En die hadden dan weer een hit met Give It Up. Dat was dat nummer met die drums. Begin jaren 2000, eind jaren 90 moet dat geweest zijn. Chocolate Puma ken je misschien ook wel van dit. I Wanna Be With You haalde nummer 6 in de UK charts. Dat wil toch wel iets zeggen als je dat als Nederlander kan behalen. Maar dat was bij ons allemaal niet zo vet als die Always and Forever. En daar

0: Je weet dat we de topstudent 2026 kennen. Dat is Mathies geworden. En dat feestje, dat kotfeest, want dat is de hoofdprijs met alles erop en eraan, dat is morgenavond. En Thibaut, die gaat daar voor koken. Enfin, dat gaat hij proberen. We zijn er al de hele middag een soort van berekeningen aan het maken, omdat dat is 25 man. Dus er moet dan pasta gekookt worden voor 25 man. Maar hoeveel pasta is dat dan? Is dat dan 100 gram per persoon? Dat lijkt me een beetje weinig. Is dat dan 200 gram per persoon? Maal 25? Hoeveel zit er in een pakje? Enfin, er zijn hier berekeningen bezig. Dat heb je nog niet gezien. Het is bijna met de vierkantswortel, maar dat nog net niet. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Daar verlies je op dit moment meer dan 2 uur. Je kan er beter de buurt vermijden. R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 3 kwartier erbij. En ook op de A12 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 1.5 uur. Ik eindig op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joppint-Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar 30 minuten extra.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Ah, ik ben het beu!
7: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
7: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever?
7: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
7: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
8: Bessimo!
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
10: Peren!
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem!
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Proximus presenteert.
11: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
15: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
14: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
15: En klanten altijd tevreden.
14: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Het is een andere motto, maar het is met de moto niet goed gegaan op de E313 richting Antwerpen. Daardoor die lange file tussen Herentals West en Antwerpen Oosten, ook met een vrachtwagen. Het is daar meer dan 2 uur aanschuiven. Ik wens je veel sterkte als je in die file staat. Het zal ongetwijfeld een ernstig ongeval zijn. En dat is altijd jammer. Zometeen vertel ik jou wat er bij Bram en bij Thibaut in het programma zit. No.

0: They Love You. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
2: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
1: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
3: Eindelijk weer goed slapen.
4: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
3: Gratis?
4: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronse. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
3: Macri, waar beter slapen begint.
0: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Adverteer bij Topradio. En ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top. We make you move.

Zometeen na 4 uur is er bij Top natuurlijk Bram en Thibaut. Het gaat onder andere over de zeekat. Nee, die heeft geen pootjes, dat had je wel door. En het gaat ook over chocomelgeel. Dat snap ik niet goed, maar het is chocomelgeel. Dat gaan ze wel eens moeten uitleggen, want ik weet begot niet waar dat over gaat. Heb jij alles naar je bankrekening gekeken vandaag? We zijn vandaag 7 oktober. De maand is nog niet goed en wel begonnen en er is alweer veel af van die bankrekening. Daarom zou ik meespelen met volle bak, ook straks, want er is weer €200 te winnen aan brandstof. En het maakt niet uit of je nu diesel tankt of 95 of 98. Je kan het gewoon gebruiken, daar ben ik zeker van. Zometeen nog Clean Bandit, Cry Baby en dit is Calvin Harris.

0: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
4: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
12: Het is 5 uur, Ortwin heeft nieuws.
13: Goedemiddag. Vrijdag, tijdens de Nationale Actiedag, rijden 4 op de 10 trams en bussen van de lijn niet. Dat laat de lijn zelf weten. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Aanleiding is de Nationale Actiedag van de Christelijke en Socialistische Vakbonden tegen de hervormingen van de federale regering. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht en op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. Dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
14: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
13: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Oekraïne zijn nu al zeker 20 doden gevallen bij de Russische aanvallen met raketten en drones afgelopen nacht. Er vielen ook tientallen gewonden, onder wie ook enkele kinderen. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Volgens hem werden huizen en appartementen geraakt, onder meer in de hoofdstad Kiev en de regio er rond. Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd voor nieuwe zware aanvallen uit Rusland. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maximaal tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
12: Het is best al een drukke avondspits. Ja, dat klopt. Al 5 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de E313, daar ben je een uur kwijt tussen Herentals West en Antwerpen Oost. De E34 dan richting Ranst. 40 minuten bijtellen tussen Zoersel en Ranst. Op de A12, daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Daar ben je een half uur kwijt. Naar de R11 Antwerpen dan. 23 minuten bijtellen tussen Van de Weilijn en de Turnhoutse Baan. En tot slot nog de E19 richting Antwerpen. 20 minuten bijtellen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
11: Dit is Top. Bram en Thibaut.
12: De files wat laten vooruitgaan, dat is onze job. En we hebben goede muziek om dat te doen slagen. Lilywood en The Prick en nu Jonas Blue.

0: is woensdagmiddag iets over 4 uur geworden.
1: Bram en Thibau.
0: Ja, er waren al een paar luisteraars in paniek, want hiernet zei je wel, het is 5 uur.
2: Heb ik 5 uur gezegd?
0: Ja, oei. Dat denk ik wel, maar kijk, het is helemaal
2: dus,
0: onbewust.
2: Het is dus 4 uur.
0: Bij deze recht gezet. Zeg, gisteren zat William Bouva aan de tafel van Gert. Misschien heb je het ook gezien, hij wilde zijn slaapapneu onder de aandacht brengen. Hij heeft daar wel iets speciaals gezegd aan de tafel.
3: Ik heb 9 maanden lang niet langer dan 1 uur aan een stuk kunnen slapen. Dus ik raakte niet meer in diepe slaap. Ik ben live op de radio in slaap gevallen. Echt wat tijdens een interview. Dus ik was aan het babbelen en het dat koor is... Hallo? Ben je er nog? Hallo? Op music, ja.
0: Ah, op die zender. Ja. Dat verklaart natuurlijk. Bij ons zal hem dat niet voor hebben, dus William. We nodigen jou heel graag gezet om eens bij ons te komen meedoen. Altijd welkom. Dat sowieso. Wij geven je ook geen kans om in slaap te vallen de komende uren. We hebben geld om uit te delen. En we gaan file raven. En de meest gegoogelde woorden van de dag, die komen er ook nog aan. En zoveel meer. Dus blijf gewoon gezellig bij Top. Een zware avondspits met storm die op komst is. Hou je maar vast.

0: Wat zijn vandaag op deze woensdag de meest gezochte woorden van de dag?
1: Vandaag om
0: 12 uur vanmiddag
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: de zeekat. Ja, het is de vis van het jaar, de zeekat. Het is een inktvissoort met 10 armen. En het is trouwens ook de meest aangevoerde vis in België. Dus populairder dan kabeljauw, zalm, garnalen enzovoort. En het vreemde aan het verhaal is eigenlijk een beetje dat... Ja, het is geen vis, de zeekat. Het is wel een weekdier.
2: Het is geen vis. Het is de vis van het jaar, maar het is geen vis.
0: Nee, het is een weekdier. Dus officieel behoort het niet tot een vissoort. Maar kijk, het kan allemaal dus blijkbaar.
2: Okay.
0: Maar goed onthouden dus de komende weken als je gaat quizzen of zo, want dat is zo'n typische vraag. Hè, zo. Wat is de vis van het jaar? Het is dus de zeekat.
2: En ik onthoud ook vooral dat de vis van het jaar eigenlijk geen vis hoeft te zijn. Dus er is toch hoop volgend jaar voor de zeeslak.
1: En om
0: 9:30
1: werd gezocht naar...
0: Chocomel geel.
2: Het gaat over de gele kleur van de chocomelverpakking, dus van de chocomelk. Vanaf vandaag wordt die heel vaak opgezocht, omdat dat specifieke geel nu officieel is beschermd. Dus dat geel mag niet zomaar gebruikt worden door andere drankmerken. De maker van Chocomel is naar de rechter gestapt, omdat een Spaanse concurrent net dat geel wilde gebruiken voor hun drank. En dat mag dus niet, heeft de rechter gezegd. Op zich is dat ook niet zo speciaal, want er zijn nog heel veel bekende merken die hun eigen kleur hebben beschermd. Denk maar aan het blauw van Nivea, ook dat is beschermd. Of het roze van Barbie, dat is ook beschermd. Mm-hmm. En lila heeft ook, of nee, Milka moet ik zeggen, heeft zo het typische paars, het lila, ook lila beschermd. En zo zijn er wel nog wat merken die hetzelfde hebben gedaan.
0: Maar het is goed dat ik het weet, want ik drink elke ochtend wel eens graag mijn chocomelkske zo.
2: Maar zo ben je dus een grote flinke jongen.
0: Lekker fris, elke ochtend een chocomelkske.
2: Ja, zalig. Ja. Het gele chocomelkske.

0: gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witloof van de Lunch Garden.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
3: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
6: Ramen, deuren, veranda's.
7: Lijnaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: Op woensdag duiken we altijd in de sport.
1: Straks bij Bram en Thibau.
0: Het antwoord op de vraag, waarom heeft de fotofinish altijd gelijk in het wielrennen? Ja, het was echt een hot topic na afgelopen weekend op het EK wielrennen.
2: Ja, ik heb me erin verdiept en zometeen gaan we wat misverstanden de wereld uithelpen.
0: Is dit
1: de Beatblender?
0: Want we hebben opnieuw twee keuzes meegebracht. Eentje mag jij zometeen in onze blender stoppen. Die gaan we dan verbouwen en dan gaan we er extra beat aan toevoegen. Ik heb dit mee. Mooi, hè? Keuze 1 vandaag, Massive Attack en Unfinished Sympathy.
3: Allee, kom aan, zo'n klassieker.
2: Nee, mag wel, maar...
3: Vind ik heel onrespectvol.
2: Ja, sorry, maar dat is toch heel saai. Ik heb een leuker nummer mee.
0: Als jij het zegt.
2: Would You van Touch and Go.
4: Would you go to bed with me?
2: Hopla. Trompetjes.
0: Keuze 2 dus, die Touch and Go met Would You. Welke mag in de B-blender volgens jou? Je mag het nu insturen via de Top Radio BE-app. 1 dus voor dat prachtige Massive Attack. Een echte klassieker.
2: Zeker, ja, ja.
0: Unfinished Sympathy. Ofwel die andere keuze met die vunzige tekst.
2: Would You, van Touch and Go. Keuze 2.
0: Laat maar komen.

0: Net zoals Daft Punk en Marshmello treedt deze Duitse DJ Glockenbach ook altijd gemaskerd op. Moet je maar eens zoeken, Glockenbach, hoe die eruit ziet. Heel eng, die wil je s'nachts niet tegenkomen. Ja, dat masker vind ik wel zo wat spooky.
1: Halloween.
0: Check het maar eens. Zeker, zeker Halloween. Zometeen bij Top. Deze ex nummer 1 uit de top hit 40, Moving to the Sun, is onderweg. Eerst eens checken waar het aanschuiven is.
1: Vijf plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de A12, daar ben je 40 minuten kwijt tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. De E313, een half uur bijtellen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. De E314 dan, richting Lummen, daar is een ongeval gebeurd tussen Heverlee en Herent. Ben je 25 minuten kwijt. De Antwerpse ring richting Gent, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. En tot slot op de E19 richting Antwerpen, 25 minuten extra tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
3: Lekker! Echt lekker! Doe, doe, doe. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
4: Oh, was dat?
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
4: Ik was nog niet klaar!
3: Etias. Doe, doe, doe. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
5: Lekker! Echt lekker!
6: Het is geen media, media bij Carrefour.
7: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Elke dag verbouwen we een bekende hit om tot iets nieuws.
1: De Beat Blender.
0: De blender is daar verantwoordelijk voor. Jij kiest welk bekend liedje in de blender gaat. Twee keuzes had je ook vandaag. Keuze 1, deze Massive Attack. En dit was keuze 2.
2: Did you go to bed with me?
0: Ik zag een berichtje van Tine binnenkomen uit Oostakker. Nummer 1 sowieso, wat een supernummer. Wel, ik vind dat ook, Tine.
3: Nee, niet mee akkoord. Dan heb je nog Niem, die zegt van 1 gaan we afblijven, dus doe maar 2. En ook Alexander, Thomas, Kiara, Kelly, die gaan allemaal voor nummer 2. Touch and go, het is duidelijk.
2: Ja, did you go to bed with me?
0: Zullen we die dan in de blender stoppen?
3: Ja, ik snap het.
1: De Beat Blender.

0: Kijk, dat is wat ze dan noemen van de directe aanpak. Touch and Go en de remix dus van Would You. Want vandaag zat hij in de Beatblender. Moet wel toegeven, ze hebben er iets tofs van gemaakt.
1: Dus, ja, het was een kleine remix.
0: Ja. Ja, vind ik ook wel.
1: Drum and bass.
0: Zometeen het antwoord op de vraag: waarom heeft de fotofinish in het wielrennen altijd gelijk? Ja, er is toch al over gediscussieerd na het voorbije weekend na het EK wielrennen. Ja. Zometeen ga jij op een aantal vragen nog de puntjes op de i zetten. En dat is nodig.

0: Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
1: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat, plezant bluffen, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan er niet meer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
4: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
5: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
6: Santos heeft een te gekke actie.
7: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
8: Check santos.be/schoenen voor meer info.
9: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
10: Bouwen, renoveren of verduurzamen. Volt Vision begeleidt jouw totaalproject van A tot Z. Van eerste kabel tot laatste schakelaar. Eén betrouwbare partner voor al je elektrische installaties. Volt Vision. Jouw project, onze energie.
11: Eindelijk weer goed slapen.
12: Ja, en deze maand misschien zelfs gratis.
11: Gratis?
12: Ja, als u uw aankoop terugwint. Ontdek nu de gloednieuwe slaapcomfortafdeling bij Macri in Ronsen. En maak kans om je aankoop terug te winnen.
11: Macri, waar beter slapen begint.
13: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
14: Balju
13: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachte ze terug. En een week later aan
14: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik twee haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
17: Luister op Schaamteloos.

0: Eventjes heel terug naar zondag. Remco Evenepoel won het EK wielrennen en de fotofinish moest dat bewijzen.
1: Waarom is een hockeystick krom?
0: Dat scheelde dus geen haar, hè. Daarom vandaag de relevante vraag. Waarom heeft de fotofinish in het wielrennen altijd gelijk?
2: Ja, misschien eerst even verduidelijken. Het is eigenlijk een misleidende term, die fotofinish. Want het is niet echt een foto zoals wij een foto zouden nemen met onze camera. De camera kijkt via de lens naar een flinterdunne lijn die exact op de finish is geprojecteerd. En daar maakt hij dan duizenden beelden per seconde van. Die duizenden beelden, die gaat hij eigenlijk op elkaar plakken en zo krijg je één foto. En daardoor lijken fietsers en fietsen zelfs altijd een beetje vervormd. En wie dan met zijn voorkant van zijn voorband de lijn als eerste raakt, die wint ze dan effectief.
0: Oké, nee, duidelijk. Nu je het zegt, die vervorming, dat is ook echt wel te zien als je die foto van afgelopen weekend bekijkt. Hè. Alsof Ciccone zo op een kinderfiets reed.
2: Ja, het zag er een beetje belachelijk uit. Maar dat heeft dus te maken met die duizenden beelden dat aan elkaar of op elkaar worden geplakt.
0: Ik snap het. Is dat dan de meest betrouwbare manier om de winnaar te bepalen?
2: Ja, laat het duidelijk zijn, vandaag de dag is dat systeem zo goed als perfect. Ze kunnen meten tot op een 100.000ste van een seconde. Je moet dat eens... Dat is niet te tellen. 100.000ste van een seconde, mega zot. Dus op de dag van vandaag kan je dat systeem bijna niet beter krijgen. Al zijn er natuurlijk nog heel veel complottheorieën. Denk maar aan die Ciccone, die denkt op de dag van vandaag nog altijd dat het niet klopt. Maar kijk, laat het mij zo zeggen, de fotofinish heeft gewoon altijd gelijk.
0: Want er wordt over gediscussieerd, hè, je zei het zelf ook al. Was dat iets uitzonderlijk, die discussie, of gebeurt dat wel vaker?
2: Het is niet zo dat dat meermaals in één wielerjaar gebeurt, maar het doet mij wel denken aan de Amstel Gold Race, denk ik, van 2021. Dat was Van Aert tegen Tom Pidcock toen.
3: Van Aert begint van ver, van heel, heel ver. Maar daar komt Pidcock alweer. Daar komt Pidcock alweer. En komt hij erover? Komt hij erover? Komt hij erover? Oh, Pidcock of Van Aert. Ik laat het aan de finishfoto over.
2: Ja, en de fotofinish bleek dus toch te kiezen voor Wout van Aert, want Wout van Aert was de snelste. En tot op de dag van vandaag vindt hij Tom Pidcock nog altijd dat hij daar gewonnen heeft. Maar kijk, laat mij duidelijk zijn, het is niet waar.
0: Pidcock,
2: Wout van Aert is
0: zet er je over. Dus dat zijn nu wel twee duidelijke voorbeelden van hoe gunstig gezind die fotofinish de Belgen eigenlijk wel is. Hè?
2: Ah ja, ik had het eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Ja, eigenlijk wel. Meer gebruiken.
0: Nee, maar goed, het was een heldere uitleg. Ik ben helemaal mee. Volgende week nieuwe vraag.
2: Met plezier.

0: zag een bericht binnenkomen van het KMI. Ze waarschuwen voor erg slecht weer vanavond. Wateroverlast. Rukwinden. En nog meer ellende.
1: Ik vind dat rustgevend.
2: Ja, hallo. Ja, ik kan daar niet aan doen.
0: Ik ben eens benieuwd of dat nu al wat impact heeft op de weg. Drukke avondspits wordt verwacht en dat zal misschien ook zo'n effect hebben op onze filerave. Want u weet, voor elke vertraging van 20 minuten trakteren wij op 1 minuut filerave. Zometeen, iets over 5, gaan we checken hoe lang dat dus wordt vandaag. Eerst op weg naar 5 uur. Met dit, Tonight. Tonight gaat u een umbrella nodig hebben, dat is duidelijk.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: Het is 5:00, het is tijd voor de top headlines.
4: Goedemiddag. Komende vrijdag is er mogelijk ook hinder bij de scholen tijdens de Nationale Actiedag van de Vakbonden. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Ze sluiten zich ook aan bij de stakingsdag volgende maandag. Het is vrijdag al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort Uwe Rogges.
5: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
4: Ook bij de lijn wordt er vrijdag gestaakt. 4 op de 10 trams en bussen rijden dan niet. Er wordt wel een alternatieve dienstregeling voorzien. Ook bij de MIVB wordt er hinder verwacht. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten dan weer wel uitgevoerd. Bij de overheidsdienst Economie zijn vanmorgen zo'n 200 dossiers afgeleverd van slachtoffers van phishing. Ze zijn allemaal klant bij Argenta. Ze klagen aan dat de bank hun gestolen geld niet teruggeeft. Dat moet nochtans wel volgens de wet. En dat is frustrerend, zegt ook deze getroffen klant.
6: Als ik een kleine David ben die tegen Goliath het opneemt, er staan hier honderden David die de strijd totaal moe zijn. Dus we hebben een hogere kracht nodig, hè, om inderdaad een vervolgbeleid op te voeren. Dus de wet is er, maar de banken voeren het gewoon niet uit.
4: Argenta zelf zegt dat elk dossier apart behandeld moet worden en de wet niet helemaal duidelijk is. In Polen zijn 7 mensen gewond geraakt bij een mesaanval op een school. Dat meldt de politie. Het gaat om 3 leerkrachten en 4 andere jongeren. Niemand is in levensgevaar. De politie pakte intussen al een verdachte op, een jongen van 19. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal. KV Kortrijk heeft een nieuwe trainer, de Oostenrijker Daniel Baichler. Hij volgt Michiel Jonkheren op. Die moest vertrekken na tegenvallende resultaten. Baichler was hiervoor hoofdtrainer bij het Oostenrijkse Salzburg. Bij Kortrijk wacht hem nu een zware taak, want dat staat voorlopig laatste. De Zwitserse wereldkampioene Marlen Reusser heeft nu ook het EK in Slovenië gewonnen, al voor het 2e jaar op rij. Ze was zo'n 23 seconden sneller dan de Nederlandse Demi Vollering. Het brons ging naar de Française Juliette Bertet. Onze landgenoten Sandrine Tas en Lotte Klaas eindigden 7e en 9e. Deze namiddag komen er geleidelijk aan meer wolken en ook regen bij maxima tot 23 graden. Vanavond ook kans op onweer. Morgen zon en buien en tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: 6 plaatsen op onze Vlaamse snelwegen waar je 20 minuten of meer kwijt bent. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog op de Antwerpse ring richting Gent 36 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en de Legrillenlaan. De E313 dan richting Antwerpen 3 kwartier extra tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen 1/2 uur erbij tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. De E314 25 minuten extra tussen Heverlee en Winxelen. En tot slot nog op de E19. Daar ben je 20 minuten kwijt tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten. Zometeen gaat het kletteren.
2: Dit is Top. Bram en Thibo.
3: Ik heb heel veel files gehoord, dus dat betekent dat we een extra lange file-rave zullen meemaken zometeen. Eerst Shakira en Die Die.

0: We hebben ooit al eens 2 minuten file rave gehad. Weet je nog, het is lang geleden.
1: Toen ik het nieuws hoorde, toen moest ik bijna wenen in mijn bed.
2: De file rave.
0: Maar vandaag gaan we je dat vooral niet aandoen, want ja, er zijn heel veel vertragingen van 20 minuten of langer. En je weet dat wij voor elke file van 20 minuten of langer 1 minuut file rave cadeau doen.
3: Ja, en vandaag zijn dat er 6 met dank aan de Antwerpse ring richting Gent, de Antwerpse ring richting Nederland, de E313, de A12, de E314 en de E19. 6 minuten lang file rave.
0: Hallo, wat een lijstje.
3: Gaan we eraan beginnen? Let's go!
2: Okay. De file rave. Vaststaan is losgaan. Can't sleep in, keep on waking.

0: Het is gedaan. Applaus. Het is gedaan.
1: Wat was met dat, zeg?
2: De file rave.
3: Ja, de file rave, zoals we dus zeggen. Hè.
4: Oh, speciaal voor al die vertragingen. Antwerpse ring richting Gent, Antwerpse ring richting Nederland. E313, A12, E314 en de E19. Dikke buiging. Hey,

0: Lieve luisteraar, ik hoop dat je morgen ook zeker topluistert op dit moment van de dag. Want dan zijn wij samen en verbonden. Want morgen zit ik hier in deze radiostudio eenzaam en alleen.
1: Ja, want ik heb een opdracht van ongelooflijk groot belang. Ik moet 25 hongerige studenten eten gaan geven. Of voor eten voorzien of zoiets, ja. Dat is de bedoeling.
0: Dat is belangrijk. Dat is brain food, moet je hen voorzien. Ja. Want morgen ga jij inderdaad gaan koken op een kotfeest. Zometeen gaan we het erover hebben.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Krevel.
4: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
3: Krevel, leef beter.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen. We
8: make you move. Top. I can see in your eyes, you're about to break my heart.

0: Morgen gebeurt het, dan is Thibaut er op tijd.
1: Word topstudent 2026.
0: Mathis is onze topstudent 2026. Morgen dus dat kotfeest voor zichzelf en voor al zijn vrienden. Er gaat echt veel volkomen. Ja. Wat kan er allemaal fout lopen met jou, Thibaut? Want jij moet daar zorgen dat al die hongerige studenten van eten worden voorzien. Ik heb hier wat dingen uit het hoofd.
1: 1.
0: De saus kan aanbranden.
2: Ja, daar heb ik al nachtmerries over gehad, Sof. Dat gebeurt.
3: Wat moet je dan doen?
0: Maar dat is ook niet meer te redden, hè? Die verbrande smaak zit dan zo in de saus.
2: Dan moet je gewoon nieuw.
0: Dus dat mag echt niet gebeuren.
2: Nee, ja. Kijk, ik krijg er alweer stress van nu, jongens.
0: Wat kan er nog fout lopen?
1: 2.
0: Er is te weinig eten.
2: Ja, maar daar hebben we vandaag onder de collega's heel veel berekeningen rondgemaakt. En ik ben ook van het principe liever te veel dan te weinig.
0: Dus vind ik ook wel.
2: Er zal denk ik wel genoeg zijn. Allee, ik hoop. Dat is altijd zo spannend.
0: En als er over is, neem maar mee naar ons.
2: Ah, dan ga ik wel op.
0: Nou, dat is geen enkel probleem. Wat kan er nog misgaan?
1: 3.
0: Er zit een haar in de saus.
2: Ja. Ja,
0: dan is mijn goesting om te eten meteen over. Ja. En die studenten die zijn veel gewoon. En ik denk als er een haar van jou in die saus zal gevonden worden, zal het ook wel voorbij zijn met de fun. Dus.
2: Het probleem is, mijn haar begint zo wat uit te vallen. Ik ben nog jong, ik weet het, maar dat klinkt heel oud, maar het is wel echt zo. Dus ik misschien zo een haarkapje dragen, zoals in de Kwik.
0: Ja. Ik zou dat toch maar overwegen, hoor, eerlijk gezegd.
2: Oh, je geeft mij stress, hè. Dat is ongelooflijk.
0: Dat zijn nog maar 3 dingen van de tientallen dingen die morgen kunnen foutlopen. Voor de rest wil ik u geen stress bezorgen, hoor.
2: Nee, bedankt.
0: Morgen dus het moment van de waarheid. Ik ga je er wel een paar keer bij halen in de show.
2: En dat ook nog. Zo dat multitasken, ik ben daar ook
0: nooit... jou ook sterk.
2: Ja, ik ben daar niet goed in en dan moet ik dat... Oh, jongens.
0: Maar ik wil gerust helpen samen met de luisteraars morgen om, weet ik veel, een aantal dingen te vermijden, zoals de saus die aanbrandt, dat er veel te weinig eten is.
2: Het mag allemaal,
0: want... een halve pruik in de saus wordt gevonden, dat soort dingen.
2: Dus het mag allemaal, want ik ben nu al... Ja, ik ga niet slapen vannacht.
0: Ja, dat belooft voor morgen. Er is ook een kotfeest, dus als het allemaal fout loopt, dan neem je gewoon wat punten en dan feest je mee met de studenten, oké?
4: Okay. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met mannen, relax, saus erover.

0: Zometeen bij Bram en Tibo.
1: Is er een volle bak te winnen van 200 euro? We gaan een spel spelen en als jij dat tot een goed einde brengt, dan ga je naar huis. Dus met die 200 euro om je bak vol te gooien.
2: Ja, eerst nog vier plekken op onze Vlaamse snelwegen waar dat je 25 minuten of meer kwijt bent. Op de A12 richting Antwerpen, 40 minuten bijtellen tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de E313 dan richting Antwerpen, 40 minuten erbij tussen Herentals-West en Wommelgem. Naar de Antwerpse ring richting Nederland, 35 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot nog de Antwerpse ring richting Gent, een half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Ligerellelaan. Op een andere plek kan het maar wel minder dan 25 minuten.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
7: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
8: Oh, een eekhoorn.
7: Een safari in de jungle.
8: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
7: Of maak van je koffiezet...
8: Voilà, uw koffie.
7: Een professionele espresso-machine.
8: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
7: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
10: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton?
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1

0: dieselprijs is gezakt met 4 cent.
1: Vollenbak.
0: Ja, ik zeg het maar, een mini lichtpuntje voor veel mensen wellicht. Maar hoe mooi zou het zijn dat je zomaar 200 euro in je schoot geworpen krijgt om te tanken?
2: Ja, 200 euro aan tankbudget bij Esso zit in onze volle bak. Jij kan die winnen als je 5 Actua-vragen correct kan beantwoorden in 30 seconden tijd. En als je wil meedoen, dan moet je nu volle bak doorsturen via de Topradio BE-app.
0: Weet je wat het is? Een paar weken terug kregen we zo de opmerking: het is veel te moeilijk. Dat is niet te doen.
2: Ja, onmogelijk. Te weinig
0: tijd.
2: En
0: ik zag de voorbije week dat er mensen zeiden, maar die vragen zijn gewoon veel te gemakkelijk. Dus ja, wat is het nu eigenlijk?
2: Ja, het is,
0: kom het gewoon zelf eens doen.
2: Ja, het is nooit goed. Dus probeer het eens.
0: Kom het gewoon zelf doen. En dan zien we wel hoe goed jij doet. Nu dus insturen, volle bak. Is welkom in de Top Radio B-app.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ongezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft een kampioen in afval.
4: Ree-Eggermond, filiers-dreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
5: Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD2026 via bild.living.
6: Weer een prijzensteen of een plong vervangen. Zeg, hey.
7: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
6: Machtig, bij meneer Pastoor.
7: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
5: Opgelet, want BIS wordt BILD. Laat je inspireren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bild.living.

0: gaat onze pot van 200 euro eruit vandaag.
1: Vol een bak.
0: 200 euro om te tanken. Misschien zijn ze wel voor Nancy uit Maaseik. Dag Nancy, goedemiddag.
2: Dag Bram en Thibault.
0: Wij gaan zo meteen spelen. Zijn er bepaalde onderwerpen waar jij niets over weet?
2: Over sport weet ik niet echt veel.
3: Oei. Oei, dat is jammer. Er zit sowieso één sportvraag tussen.
2: Ja, dat is niet erg.
3: Oh, dat is niet erg. Wow, zelfvertrouwen, I like.
2: Ja.
0: Komt wel goed. Ja, toch?
3: Maar ja.
0: We geloven in jou, Nancy.
3: Dat komt niet nodig.
0: Sowieso. Jij mag aftellen en dan gaat de klok starten. Dan gaat jouw volle bak van 30 seconden in. En dan duimen wij dat het goed komt.
2: 3, 2, 1.
0: Welke Argentijnse voetballer nam gisteren afscheid van de nationale ploeg?
2: Hallo, Messi.
0: In welke badstad vond vandaag de influencers race plaats met onder andere Mark Koeken?
2: Oostende?
3: Het was Knokke Heist. Knokkelezoet.
2: Oh, ja.
0: Maar je zei het ook zo zelfzeker. Je wist het dan zo zeker? Of?
2: Ja.
0: Ach ja, het was Knokke Heist. Dat is nu wel jammer, want de sportvraag wist je dus.
3: Ja, die ging goed.
0: Maar je bent gestruikeld over Mark Koeken en zijn influencers race. Niets aan te doen. Jij zorgt er wel voor dat er opnieuw 50 euro in de pot bij komt. Dat is een beetje jouw goede daad van de dag.
2: Okay. Ja.
0: Fijne avond nog.
2: Tada. Goeie ook. Ja.
1: Zelf ook een volle bak winnen? Stuur nu volle bak via de Top Radio BE-app en speel morgen mee.

0: Zometeen komt Wouter in de party room met heel wat dingen die je nog niet wist over die DJ Mag Top 100. Ik denk dat ik mij, ja, goed uitdruk als ik zeg dat jij zwaar
1: ja,
0: teleurgesteld bent.
1: Ja.
0: Na het verschijnen van de DJ Mag Top 100.
2: Die lijst kun je eigenlijk niet serieus nemen. Daar komt het op neer. Want Kygo staat voor het vijfde jaar op rij niet in die top 100.
0: Ja, en jij bent natuurlijk een hele grote Kygo-fan.
2: Ja, en dat, ik vind dat echt een regelrechte schande.
0: Maar hoe komt dat dan?
2: Ik weet het, ik snap het niet. Ik snap het gewoon niet. Het enige wat ik kan verklaren is een beetje... Hij is al jaren niet meer op Tomorrowland geweest. En misschien... Mogen er enkel Tomorrowland-DJ's op de lijst staan?
0: Nee, dat kan toch helemaal niet. Misschien worden de stemmen geronseld op Tomorrowland.
2: Ah wel, het kan kunnen zijn. Dat is de enige verklaring die ik heb, want die man komt elk jaar met toch wel een dikke hits. En toch staat hij er niet in. Ik vind het schandaal.
0: Ik moet ook wel zeggen dat ik het vreemd vind, want hij heeft er wel in gestaan.
2: Ja, hè. Vijf jaar
0: geleden. Voor 2022 stond hij erin. En de laatste jaren dus helemaal niet meer. We gaan het eens vragen aan Wouter, want hij heeft zich dus vandaag verdiept in die DJ Mag Top 100. Hij zegt dat hij er alles over weet, dus ik hoop dat hij ook op die vraag een antwoord zal geven. Zo meteen is Wouter de Vries in de party room. Nu nog deze Manuals en Brian V. Dit is Where Do I Go? How do

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 6 uur, hier is Ortwin met de top headlines.
4: Goedenavond. In Luik zijn de studentenprotesten vandaag opnieuw uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht, onder meer in vuilbakken en aan een bushokje. De politie zette ook het waterkanon in. Er was ook oproep tot protest in Brussel, maar daar is het voorlopig rustig gebleven. Er wordt al dagen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik werden al bijna 110 railschoppers opgepakt. Ook in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6600 mensen aangehouden bij de scholierenprotesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. In ons land is er komende vrijdag tijdens de Nationale Actiedag mogelijk ook hinder bij de scholen. Dat laat de Socialistische Onderwijsvakbond weten. Het is dan al de 10e grote actiedag dit jaar tegen de maatregelen van de federale regering. Maar het blijft nodig, zegt de Socialistische Vakbond. Je hoort uw Rogus.
5: Wij doen dat om enerzijds de disinvesteringen en het uitblijven van investering aan te kaarten en ten tweede om te melden naar de gebruikers van die openbare diensten. Want de gebruikers, dat is heel ruim, die gaan op lange termijn de rekening betalen van de middelen die nu niet binnen die openbare diensten worden geïnvesteerd.
4: Beide lijnen rijden vrijdag 4 op de 10 bussen en trams niet. Ook de MIVB verwacht hinder. En op de luchthaven van Zaventem worden zo'n 140 vluchten geschrapt. Over zo'n week gaat de griepcampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
6: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequaat op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
4: En onze Rode Duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op de 12 punten. De Duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden in en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maximaal dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
3: Dit zijn de langste vertragingen. De E313 tussen Herentals, West en Womok en verlies je 40 minuten. A12 tussen Stabroek en Antwerpen Noord verlies je een half uur. Is ook zo op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. En ook nog 20 minuten op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan is dat voor max een kwartier.
2: Dit is Top. De Vries.
3: Herfst is in aantocht, zoals je hoorde. Het wordt ook onstuimig in de party room. Met zometeen Raffi starten met Harry PFR. Hier is Sola.
2: Top.

Stop met Raffi en Giving You. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room. Come on. Vier het einde van je werkdag met Wouter. Dat zou wel zijn. Zometeen nog eens terugblikken op de DJ Mag Top 100. Prijzen zijn afgelopen nacht uitgereikt op Ibiza. Maar ik heb toch nog wat dingetjes ontdekt in de lijst. En de insider heeft het straks over een pittige roddel over de populairste track onder de DJ's op dit moment. Ja, laten we er samen een feel-good uurtje van maken. En ons stilaan een beetje warm dansen voor de frissere temperaturen die eraan komen naar de schijnt. Deze classic komt van 1999. Fats and Small, Feel Good.

0: Topic en Becky G. Sorry, papi. Prijzen zijn gisteren nacht uitgereikt op Ibiza van de DJ Mag Top 100. David Guetta is alweer de nummer 1 DJ op zijn bejaarde leeftijd. Ja, prachtig gedaan toch wel. Maar ik heb wat dingen ontdekt, want er zijn twee artiesten die 22 plaatsen vooruit zijn gegaan. Te beginnen met...
1: My face don't know where I am, cause I got my drugs from Amsterdam.
0: Maupi, Nederlandse DJ, 22 plaatsen vooruit, maar ook uit de USA, John Summit. Grootste stijgers zijn dit jaar in de DJ Mag Top 100. En de hoogste Belg in de lijst, eerste op nummer 5. Dimi en Mike. Gevolgd op 6 meteen door Charlotte Witte. En op 17 staat... Lost Frequencies. En nog eens niet gedaan met de Belg in die Top 100. 47. Amelie Lens. En nieuw in die top 100, ook een Belgische, op nummer 92. Madden en Girls Just Wanna Have Fun hier draaien. Maar er zijn er toch wel een paar die ik mis, zoals Bram en Thibaut daarnet al zeiden. Kygo inderdaad staat niet in de lijst, maar ook de Belgische sensatie Nova staat niet in de top 100. Staat wel op plaats 112. Maar ja, aan wat ligt dat nu? Ik ga zeggen, het is een voting onder fans. En de ene DJ maakt daar dan misschien net iets meer reclame voor dan de andere.

0: M&EK en de Zweedse popsensatie Zara Larsson. Zometeen Party Room Insider heeft een juicy roddel opgevangen over een track die op dit moment eigenlijk het populairst is onder de DJ's.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
6: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot, zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
5: Pats. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats24.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
10: Ego Keukens.
8: Open deze zondag.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
12: Heurman, zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Heurman Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op heurman.be.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
14: Ping, ping, ping, ping, ping.
13: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Jamaican Bam Bam van Hugo en Solto.
1: De Party Room Insider.
0: Tijd weer voor nieuwe juicy roddels van onze insider. Hij is weer van alles op het spoor gekomen. En dit keer over een track die je heel goed kent. Maar om zijn identiteit te beschermen moet ik altijd zijn stem vervormen. En ik denk dat het vandaag extra nodig zal zijn. Ja, vertel eens.
2: Dag Wouter. Ik ben deze week iets te weten gekomen over de track die momenteel in Hit of Shit zit. Het gaat over de track van Dimitri Vegas, Brandon en Bounty Hunter, Whoops. Eigenlijk is die helemaal niet gemaakt door Dimitri Vegas. Eigenlijk hebben Bounty Hunter en Brandon hier het werk voor gedaan en is de naam Dimitri Vegas er gewoon opgeplakt geweest. Waarom dan juist? Wel, omdat Dimitri Vegas in het verleden Whoops al geremixed had met Junkie Kid. Dus Dimitri Vegas cash gewoon lekker mee op het succes van de nieuwe Whoops, zonder iets te moeten doen. Maar, Wouter, mijn vraag aan jou is nu, vind je dat erg dat zoiets kan?
0: Oei, daar moet ik op antwoorden. Ja, straf verhaal alweer. Ik ga de woorden laten aan de Party Room Insider. Ja, of dat erg vindt dat zoiets kan. Ja, ik schrik van niks meer de dag van vandaag. Maar wow, misschien heb jij ook al zoiets opgevangen over de rol van Dimitri Vegas in deze track. Laat het mij gerust even weten in de Top Radio BE-app. Zit deze week in Hit of Shit. Maar anyways, vind het wel een goed nummer, hè? En ik ga hem hier nog eens draaien. In de Party Room. Goedenavond.
3: Bring that bass back.

0: is op dit moment de meest gedraaide track onder de DJ's wereldwijd. Even naar de weg, kijken waar de langste files staan. De E313, sorry. Dan verlies je 40 minuten tussen Herentals West en Wommelgem. A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord verlies je een half uur. E34 tussen Zoersel en Rans verlies je 20 minuten. Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. Een andere plaats aan het aanschuiven is dat voor de maximum een kwartier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Kop
4: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, één keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
11: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: De Missed You Dutchess van Connections.
13: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
14: Tjuh, dat heb ik gemist.
15: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
16: Proximus presenteert.
17: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
18: Ja.
17: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
18: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
17: Nee, dat is louche.
19: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
20: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Mij vraagt wat is de hit geweest van de afgelopen zomer. Dan zeg ik zeker deze. We draaien hem al sinds maart en ik vind hem nog altijd plezant. Het is wel zot, hè? Another and Talk to You. Overmorgen is er weer de lange versie van deze show.
1: The Party Room XL.
0: Met een centrale gast daarin. En oké, het is vandaag woensdag. En je mag eens raden wie het zou kunnen zijn. Wie mijn gast is komende vrijdag. Ik heb een paar tips om het te kunnen raden. Anders ja, kan iedereen gaan noemen natuurlijk. Hij is de koning in het land van chocolade. Maakte ooit al een toestel om chocolade te snuiven. En zit binnenkort in de slimste mens ter wereld. Wie is hij? Als je het antwoord denkt te weten, stuur het maar even in de Top Radio BE app. Je kan er de eer en de roem mee winnen van.

0: Jens, wie denk je dat mijn gast is komende vrijdag in de Party Room XL? Hallo Jens, ben je daar?
1: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Hallo, welkom op de radio. Wie denk je dat mijn gast is vrijdag in de Party Room XL?
1: Dominique Persone.
0: Ja, dat is helemaal goed. Heb je al eens chocolade gekocht van onze Dominique?
1: Nee, zoveel geld heb ik niet.
0: Dan heb ik eigenlijk goed nieuws. Ga je luisteren vrijdag naar het programma?
1: Tuurlijk, ik luister elke dag.
0: Wel, Jens, je kan exclusieve pralines winnen van Dominique en de Chocolate Line vrijdag.
1: Ah, en zijn het lekkere?
0: Heel zeker. Dus, heel veel succes en misschien horen we je vrijdag opnieuw. Het zou zot zijn, hè?
1: Oké.
0: Goedenavond.

0: François.
1: Oh là là, François.
2: 25 kantoren in West- en Oost-Vlaanderen, Brussel en Vlaams-Brabant. Imofrançois.be.
3: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
3: Modu van. Wieder maak je dressing, je kamionette, een zak slimmer.

0: Ach, nu ze het zeggen. Dat zal Christophe zijn.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Goedenavond, Wouter.
2: Ja, ik had al een vermoeden. Zometeen is het top request. Deze woensdagavond. Beetje verandering van weer, zie ik.
3: Ja, het is er beginnen regenen in het Gentse.
2: Ja, dat is ook al een unicum. Hè. De dag van vandaag, regen, ja. We zijn niet meer gewoon. Ja. Misschien kunnen de luisteraars straks aanvragen voor de herfst die onderweg is. Dat schijnt ook,
3: ik
2: gaat het
3: onweer
2: en waaien vanavond.
3: De korte broek mag je nu definitief wel in de kast. Jij bent toch niet in korte broek vandaag?
2: Nee. Ik heb gewoon mijn lange broek aan. Ik was erop voorbereid.
3: Dus de winterkledij die kan in de kast. De zomerkledij kan in de kast.
2: Hij gaat in zomerkledij komen.
3: Voilà. En haal ze maar boven, die winterkledij. De kleerkast op orde stellen. Maar misschien ook iets wat je nog vanavond kan doen, Wouter. De kleerkast op orde stellen.
2: Ik denk niet dat het erin zit voor vanavond. Maar vooral die tracks aanvragen natuurlijk, want straks is weer alles op verzoek. Maak er iets leuks van. Ik heb hier nog Joem voor je. En

0: buitendeuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
5: Goedenavond, Top Headlines van 7 van Ortwin Krijgeld.
6: Goedenavond. In Luik hebben alle handelaars in het centrum een B-alert gekregen met de oproep om dringend hun winkels te sluiten. En ook het station is ontruimd en gesloten. Aanleiding zijn de rellen in de stad. De scholierenprotesten zijn er opnieuw volledig uit de hand gelopen. Er wordt al dagen geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral werk van ruilschoppers, zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
7: Je ziet vooral heel veel totaal nutteloze vernielingen. Voor onze neus werd de ruit van de FNAC bekomen. Dan moest de winkel ernaast eraan geloven. De politie chargeert dan. Maar dan gaan die jongeren 100 meter verder een auto vernielen en in brand proberen steken. Veel straten hangen nu ook vol traangas.
6: Ook bij de schoolprotesten in Frankrijk moest de politie vandaag opnieuw ingrijpen. In Parijs werd er traangas ingezet en gebruikte de politie wapenstokken. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 6.600 mensen aangehouden bij de protesten. 760 politieagenten en meer dan 300 betogers raakten gewond. Er zijn ook al 18 onderzoeken geopend naar het harde optreden van de politie. Over zo'n week gaat de griepvaccinatiecampagne weer van start. De Hoge Gezondheidsraad roept 65-plussers op om zich te laten vaccineren met het versterkte griepvaccin, omdat dat nog beter werkt. Ook zwangere vrouwen en mensen met chronische aandoeningen laten zich best vaccineren. Jongeren hebben doorgaans minder last van de griep, zegt viroloog Mark van Ranst.
8: Wanneer we kijken naar welke virussen de wereldmarkt van griep op dit moment overheersen, dan is dat het H3N2. Jongere mensen die gaan daar beter tegen kunnen, want voor hen was H3N2 vaak het eerste griepvirus wat ze tegenkwamen. Wanneer je dat terug meemaakt, dan ga je daar altijd adequater op reageren. Dat betekent niet overreageren en gebeurt dat vaak met wat minder symptomen.
6: Op het EK tijdrijden in Slovenië heeft onze landgenoot Ilan van Wilder net naast een medaille gegrepen. Hij werd vierde en kwam 5 seconden tekort voor een podiumplaats. De nieuwe Europese kampioen is de Sloveen Primož Roglič. Die haalde het voor de Fransmannen Bruno Armirai en Maxime de Comble. En onze rode duivels blijven voorlopig 8e op de ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Wereldkampioen Spanje blijft de nummer 1 van de wereld, gevolgd door Argentinië en Frankrijk. Ons land pakte tijdens de voorbije Nations League wedstrijden 6 op 12 punten. De duivels staan zo voorlopig 3e in hun groep. Volgende maand spelen ze hun 2 laatste groepswedstrijden. In en tegen Turkije en thuis tegen Italië. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er ook kans op onweer. Aan de kust is code geel van kracht. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. En ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
5: Dankjewel, Ortwin. Een tweetal plaats waar je nog meer dan een kwartiertje kwijt bent, dat is op de E313 Lunne-Antwerpen tussen Herentals-West en Ranst. Half uur erbij tellen. En dan nog op de E34 Turnhout-Ranst tussen Oelegem en Ranst. Een 25-tal minuten. Dat is toch wat.
0: Dit is Top. Top Request. Christophe Abs.
5: Fijne avond, de knoppen die staan klaar. Jij bepaalt de soundtrack van de avond. Open de Top Radio BE-app, stuur je favoriete track in en claim jouw moment.

0: Cassian Arco and Come to Life.
1: Top Request.
0: Ja, en die tweede plaat smaakt absoluut naar meer. En welkom bij Top Request. Het is avond, de perfecte tijd dus om het volume een streepje luider te zetten van je radio. Waar je ook bent, we maken er samen één grote interactieve playlist van. Wat is jouw absolute go-to-track op dit moment? Open die Top Radio BE-app, drop hem erin. En ik draai hem voor jou met heel veel zorg en toewijding, jouw favoriete track. En dat is een belofte. Een van mijn all-time favorites, dat is deze hier, Stereo Love van Edward Maya. Goedenavond en welkom bij Top.

Joel Corey en Whisper. Ik wil vooral horen hoe jouw avond eruit ziet. Wat ben je aan het doen en welke plaat hoort daarbij? Jij bent vanavond de programmaleider hier bij Top, dus open snel de Top Radio BE-app. Stuur je favoriete track in en hopelijk ben je dan gewoon straks aan de beurt. Bye.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
6: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
5: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dats24.
8: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
9: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
8: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
9: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
8: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Ja, dat was de deur.
15: Ja.
16: En wat nu?
15: Ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Oh, zalig, hè?
16: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
17: Oh.
16: Oei.
17: Met een enkel.
16: Schat, ça va?
17: Nee.
16: Wat kunt er nog op staan?
17: Zo'n beetje.
16: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
17: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
16: Ah, dat is in orde dan.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
19: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
20: Even bollen met Select.
21: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed.
21: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Hé, hey maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
23: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
22: Ja, ik weet het.
23: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
22: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
23: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
22: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
23: Top! We make you move. Top Request. De avond van Top is helemaal van jou.

0: Ik weet niet wat jij ervan vindt van die nieuwste van Last Week precies, maar ik vind hem echt wel goed. Naar mijn mening heeft hij hem gewoon ietsje te laat uitgebracht. De zomerse sfeer toch wel, maar als je dan nu naar buiten kijkt, is niks meer van te merken. Hè. Last Week precies bij Top in Top Request en Paraíso.
1: Top Request.
0: Ik heb aan de lijn Jonathan. Jonathan, goedenavond.
2: Goedenavond, Christophe.
0: Jij situeert jezelf ergens op de spoorwegen in het Oostendse en je zit in een kraan op dit moment.
2: Ja, klopt, ja.
0: Je hebt er ook een fotootje bij geplaatst bij je bericht. Hopelijk is daar alles vrijgeschakeld en komt er geen trein aangereden.
2: Nee. We zijn altijd bij het dienst als we op spoor komen. Dat is geen probleem.
0: Gebeurt dat soms, die foutjes, of nee, altijd?
2: Nee, eigenlijk nog nooit meegemaakt, nee.
0: Ja, oké. Wat doe je dan precies op het spoor?
2: Dus ik ben spoorkraanmachinist. En wij vernieuwen eigenlijk alles van A tot Z wat dat spoor te maken heeft.
0: Oké, dus oudere spoorwegen worden gewoon vernieuwd. Daar komt het zo wat op neer dan?
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké, structureel onderhoud.
2: Zo kun je het dan zeggen, ja.
0: Ja. Jonathan, nog veel werk daar. Tot hoe laat moet je nog werken?
2: Tot 10 uur.
0: Ja. Je hebt me ook zo net verteld dat het best wel een druk leven is, hè? Veel in shiften werken.
2: Wij hebben geen vaste structuur. Dus ook veel nachtwerk, weekendwerk. Omdat in het weekend ze meer treinen kunnen aflasten, zo, hè? Zodat wij op het spoor kunnen, hè?
0: Is dat goed voor de portemonnee?
2: Ja, dat wel, ja. Maar we moeten er wel veel voor doen.
0: Aha, oké. Zeg Jonathan, wat kan ik voor jou doen op deze woensdagavond?
2: Wel, graag had ik eigenlijk Sandstorm van Daruut gehoord.
0: Voilà, en je hoort hem al op de achtergrond. Jonathan, ik ga hem draaien voor jou. Sandstorm, ja. Daruut.
2: Ja, super, dank
0: Zet
2: u wel.
0: Zet hem maar een beetje luider in de kraan daar, hè.
2: Ja.

0: is altijd leuk om te lezen van andere mensen die aan het luisteren zijn. Die dan insturen van prima keuze van Jonathan, The Roots en Sandstorm. Wel, jij kan ook jouw keuze maken. De Topradio BE-app liever, die staat wagenwijd voor jullie open. Intussen is het toch best wel wat kalmer geworden op de weg. Buiten één vertraging nog. Die vind je op de E313 Randst Antwerpen tussen Randst en Antwerpen Oost.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. 3DC, dat betekent bij IC Paris XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle 3DC deals op icparisxl.be of bij je IC Paris XL. IC Paris XL.
4: Love to see you shine.
5: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
5: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
6: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
6: Info op telenet.be.
7: En wel, ik ga eens gaan kijken.

de muziek van Chloe, dat zit altijd goed. En dan nog met Prospa erbij. Man, man, man, dat is gewoon kot afbreken, hè. Je hoorde Good Girl. Dit is Top Request. En de spelregels in dit programma, die zijn eigenlijk heel simpel. Ik sta in de studio, maar jij bent vanavond dus eigenlijk gewoon de baas over de muziek. Dus open de Top Radio BE-app. Drop je favoriete schijf en ik draai hem voor jou tot 9 is dat. Dat is wat het concept van dit programma Top Request. Christophe, die is ook nog aan het werk tot 10 uur. Een all-time favorite kiezen. Het was een moeilijke keuze voor hem. Hij heeft toch gekozen voor deze Push en Universal Nation.

Silver en Turn the Tide. En wel, in dit programma kun je dat zomaar even, Turn the Tide. Jouw muzikale goesting op de radio. Jij luistert Top Request nog tot 9 uur vanavond. Drop het zomaar even in de Top Radio BE-app. En Wouter heeft dat ook gedaan. Prima keuze, moet ik zeggen, Wouter. Je hebt gekozen voor deze Four Strings. Take me away.

0: Om zo weer eens even zo te doen, doet ze het gewoon Miley Cyrus. Dus nu onder Miley, jouw muzikale boosting op de radio. Drop het nu in de Top Radio BE-app in Top Request.
1: Top Request.
0: En dat heeft Michael ook gedaan, heeft een berichtje gestuurd via de Top Radio BE-app. Ik zou graag eens Vicetone en Tony Eggy horen met Astronomia. Ik denk dat het nog nooit is aangevraagd op de radio. Mijn kids zijn er zot van. Op de reels van Facebook. En ik ook. Kijk, misschien een eerste keer. Pas perfect op top, zegt hij er nog even bij, Michael. Een goeie avond, Christophe. En aan alle toppers. Wel, Michael, reden des te meer om hem gewoon te draaien, alstublieft.

0: thuis.
1: Pompie.
0: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
2: Wat blief?
0: Bij Gamma krijgen we
3: 25% korting op alle verf.
0: Oh, je weet het al.
2: Ja, ja.
0: Oh, en wat gaan we doen dan?
2: Schilderen natuurlijk.
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
0: Nee, nee, zeker niet.
4: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
3: Ik ben het beu!
5: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
7: Decimo! Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
8: En zo mag Ortwin ook nog eens op de radio. Vertel eens.
9: Goedenavond. In Luik is het schoolprotest net als gisteren opnieuw ontaard in geweld. Bushokjes en vuilbakken werden in brand gestoken. Aan alle handelaars wordt via een B-alert opgeroepen om hun zaak dicht te houden. Het station werd ook een tijdje afgesloten. Er wordt al dagenlang geprotesteerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Maar nu is het vooral het werk van railschoppers. Dat zegt journalist Quinten Evens vanuit Luik.
10: Er worden dingen vernield. De politie gaat naar die railschoppers toe. En dan gaan die railschoppers weer weg omdat ze worden weggedreven door het traangas. Dat hangt ook helemaal vol met traangas. Je ziet ook die witte wolken de hele tijd hangen. En zo zit de hele tijd al de hele namiddag een heel gespannen sfeer dus, waar het schetst hoezeer hier een kat-en-muisspel gaande is.
9: Er werden sinds vorige week al meer dan 130 mensen opgepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab. Maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. In Jemen zijn al meer dan 200.000 mensen moeten vluchten door de gevechten tussen de regeringstroepen en de Houthi-rebellen die Iran steunen. De gevechten zijn sinds juli opnieuw geëscaleerd. Er vielen ook al honderden doden. Mensen die kunnen vluchten vinden vaak geen veilige plek. Het KMI waarschuwt voor stormweer vanavond. Aan de kust geldt code geel en ook het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat er risico is op wateroverlast en rukwinden. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Lokaal is er dus kans op onweer en pittige buien. Minima straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind. Maxima dan tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
7: Dit is Top. Top Request.
8: Zie de Topradio bij app vanavond maar als remote van mijn radiostudio hier. Jij drukt op de knop in de app, ik draai de plaatjes met zometeen Request the Alphabet.

0: Big Bad Top, Ave en All Night.
1: Request the Alphabeat.
0: Ja, ik heb voor jou een gloednieuwe Request the Alphabeat. En het concept van het item is eigenlijk heel simpel. We hebben alle 26 letters van het alfabet in onze muzikale blender gegooid. En dan gaan we op dat knopje druwen. En de letter die dan uit de blender komt, daar gaan we het mee doen. En

0: letter I.
1: En vandaag is dat dus de letter I. Zolang ze dus maar beginnen met de letter I, kan je tracks insturen. Als je denkt dat top request makkelijk was, wel, we gaan het een tikje moeilijker maken. Dus met request the alphabet. En ik ga een voorzetje geven met deze track, Idaco en Fat LeGrand. Let me think about it.

Jij luistert Top Request met Request The Alphabeat. En ik vind het een prima keuze van Bart. It's a Rainy Day van ISMC. Is dat geen goede plaat om te draaien, vertelt hij er even bij. En heel toepasselijk met het weer. Ja, als ik nu naar buiten kijk, dan is het vooral heel donker. Maar er straks was het al aan het troepen. Dus ik denk dat toch wel aan het regelen is op dit moment. Goed, de volgende is van Sylvia. Ze vertelt er ook nog even bij. Gelieve mij niet te bellen. Maar wel een prima keuze van Sylvia. Milking met Sylvie, I Don't Care. Already?

0: Ah, wel weten. Ik ga er nu eens iets confessen, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Als maar Beemsterkaas.
1: Lekker, echt lekker.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
3: Stop. We make you.

Dit heb je ongetwijfeld nog ergens op je zolder liggen, op een of andere compilatie-cd. Ja, toch? Iel van Daal en Castles in the Sky. Vincent stuurt er ook nog even bij. Pracht van een zangeres was dat, die nooit vergeten mag worden. Ik ga er ook eentje doen in de request, die Alphabeat. Christophe kiest voor... Wat was het hier? I Got a Feeling van de Black Eyed Peas. En dat was trouwens ook de keuze van Niels. Die vertelt er ook even bij, doet mij terugdenken aan de tijd. De goede oude tijd van de KLJ5. En wel, Niels en Christophe, deze is voor jullie. De Black Eyed Peas in request. Top request. I Got a Feeling.

0: Ja, de perfecte soundtrack voor je avond, die maak je niet alleen, hè.
1: Top Request.
0: Maar ook met jullie natuurlijk, de luisteraar van Top, via de Topradio BE-app is dat. Aan de lijn heb ik Bart. Bart, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Bart, je bent zo net in de zetel geploft. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Na een hele drukke dag, wat heb je gedaan?
2: Ik heb een hele dag op het dak gewerkt. Hè?
0: Op het dak gewerkt. Ja, dat is wel heftig. Ja, goed dat je nu niet op het dak moet zitten, hè? Want het is aan het regenen nu, hè?
2: Nee, alle geluk, want het weer is flink veranderd. Hè?
0: Ja, het is flink veranderd. Maar deze namiddag was het best wel nog oké op het dak, hè?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay, het scheen de zon nog hard.
0: Moet je morgen ook het dak op?
2: Dat valt te bekijken na vanavond het weer.
0: Oké. Okay. Ik denk dat je het niet al te laat mee gaat trekken, hè. Zometeen in je bedje, Bart. Maar na het draaien van jouw favoriete track, en ik moet zeggen, dat is toch wel een heel goede keuze. Het leunt ook nog altijd een beetje aan met onze Request the Alphabet van daarstraks natuurlijk. Ik denk dat je hem daarom ook nog hebt ingestuurd. Voor wat heb je gekozen, Bart?
2: Ik heb gekozen voor It's a Loving Thing van Simi Milton.
0: Dat is een fantastische keuze. Geniet ervan. En dankjewel voor je berichtje. Dankjewel.

0: Digilicious en Milo, Forever Young. Nog een goede 20-tal minuutjes heb je in de Top Request deze avond. Open de App Studio favoriete schijf door en laat mij weten waarom die nu of straks nog op de radio moet.
1: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

Misschien om de zomer officieel af te sluiten, liefst een dag boven de 20 graden, die een Jamaican Bam Bam nog eens of zo, hè. Een alle dokkeratten van de nacht, een goeie shift, mannen, hou het veilig. Yo, yo.

vind ik ook een heel goede keuze voor in Top Request. Man heeft heel wat hits gehad. Denk maar aan What Is Love, Catch a Fire, Rock My Heart. En ook dit was er eentje, hè? Live. Ik heb het over Hathaway. Trouwens, leuk om te weten, René Froger, die ken je uiteraard, heeft die man ooit eens van het podium gegooid. Hij was veel te laat aangekomen tijdens het optreden van de toppers. In Nederland was dat. En René Froger had zoiets van, nee, hey, bel ze dan het verkeerde adres, man. Kom taxi terug in en wegwezen. En weg was hij, hè. Hathaway met live in Top Request. Nog een goede 10 minuutjes hebben we te gaan. Als je nog een track wil horen, stuur hem door via de Topradio BE-app.

0: Taylor Swift en The Fade.
1: Ophelia.
0: Jawel, of Ophelia. Morgen is Kurt er voor Top Request. Ik heb er nog twee voor jou. Waaronder deze Gorgon City, Imagination.

0: DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. Premier De Wever zit vanavond opnieuw rond de tafel met de top van zijn regering over de begroting. Eerst krijgen ze uitleg van de gouverneur van de Nationale Bank en van de man die onze nationale staatsschuld in de gaten houdt. Die brengen dus slecht nieuws over onze economie. Daarna onderhandelt de regering verder in de hoop uiteindelijk een doorbraak te forceren. Maar de deadline van 13 oktober houden wordt moeilijk, zegt journalist Rob van Herk.
2: De premier gelooft er nog in, de minister van Begroting misschien nog een beetje, maar bij de andere partijen hoor je toch dat het bijzonder moeilijk wordt. En dat wil dus zeggen dat De Wever waarschijnlijk die deadline niet zal halen. En dan hebben we misschien nog 2 weken respijt die we krijgen van Europa, maar dan ziet het er toch slecht uit. En dan lijkt de kans groot dat we het volgende jaar opnieuw moeten beginnen met een begroting in voorlopige 12e, allemaal bijzonder pijnlijk.
1: In de Gazastrook zijn zeker 5 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt onder meer een ziekenhuis daar. Er raakten ook meerdere mensen gewond. Volgens Israël zijn er bij de doden ook 2 terroristen van Hamas. De aanvallen gebeuren precies 3 jaar na het begin van de oorlog. De Palestijnse terreurgroep Hamas doodde toen meer dan 300 mensen bij een aanval op een Israëlisch festival. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt duidelijkheid van Rusland na de dood van een laborante uit een onderzoeksinstituut in Siberië. Volgens lokale media en een gouverneur werd ze blootgesteld aan de pest in een lab, maar Rusland weerlegde die berichten. Toch moest het hele instituut en het ziekenhuis waar de vrouw belandde in quarantaine. Het Kremlin zegt dat het de WHO al voldoende heeft geïnformeerd. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen, lokaal kans op onweer, minimaal straks rond 14 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en ook wat wind, maximaal tot 15 graden. Ook vrijdag en in het weekend is het wisselvallig.
0: Dit

0: verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
1: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
0: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
2: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
0: Doen we wel. Argenta. Zo zeg.